0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
11: Goedemorgen. Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af, maar zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland. Dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de Verenigde Naties. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte het helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En ook de dagen nadien wordt het regenachtig.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht hè.
11: Rustig,
10: schat. Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
18: Willy. Music Matters.

0: vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Willy,

0: Weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
1: Kijk eens in mijn jas.
0: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
2: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
5: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkelband, maar dat werd telkens geweigerd, onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het raakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
7: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
5: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
4: Vivi, Music Matters.
8: En
9: hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen, ik heb het gevoel dat er heel veel belangrijke voetbalmatchen waren afgelopen weekend.
9: Klopt.
8: En ik hoop dat we Jonas de Kler hebben om daarmee te uitleggen hoe
9: goed,
8: te geven
9: goed dat het maandag is. Straks de sport, Willy, dat wordt allemaal duidelijk dan. Dank u nu al. Maar eerst een zierig begin van de dag. Wat dacht je van de

0: Tommy van de Kinks. Goedemorgen, 7:05. En jawel, we boren een poepverse maand aan. De maand juni is vertrokken, 1 juni. Een heel goedemorgen, vrienden van Willy. Als ik mag, nog heel even over afgelopen vrijdag. De mooie finale in de Music Mania 2 in Gent.
1: Natuurlijk, goedemorgen ook. Hè.
0: Goedemorgen, ja. Sien. Ik ben er natuurlijk nog heen gegaan. Het was ongelooflijk gezellig zitten daar, want het was prachtig weer. En het was een heel leuke manier om een weekend in te glijden. Maar tegelijk ook heel, heel, heel erg spannend.
1: Ja.
0: Ondertussen weten we dat Carolien de hele zwik platen die haar gewicht zullen vertegenwoordigen gewonnen heeft gisteren.
1: Ja.
0: Ik zie hier berichten passeren. Vrijdag. Ik zie berichten passeren, waaronder bijvoorbeeld van Ismaël. Die is vrijdag ook langs geweest. En die heeft het wel een beetje lastig. Ja. Met het besef dat hij dus met het raden van het gewicht van alle dag-dj's van Willy samen, dat hij er 250 gram maar naast had. 250 gram, dat is het equivalent van, je zou kunnen zeggen, 1 kwaliteitsplaat. Maar hij houdt het liever bij een drol. Dat is een beetje afhankelijk van hoe hard je je best doet natuurlijk, Ismaël.
1: Het is wel effectief zo. Moest iemand van de dj's nog snel naar de wc zijn gegaan voor
0: echt
1: de week,
0: grote koer.
1: Had Ismaël gewonnen, maar het is niet zo.
0: Ja. Kijk, ik snap dat het een pijnlijk weekend moet geweest zijn voor Ismaël.
1: Ja.
0: Maar voor vele anderen ook, dat had dan weer te maken met stevige hagelbuien gisteren. Amai. In puur zes dat man, heb je dat gezien? Maar echt zo groot als een pingpongbal, maar dan ook nog eens super grillig van vorm.
1: Londerzeel ook zo. Echt van die soort van spijkers bijna. Hagelspijkers.
0: Het zag er echt verschrikkelijk uit. En heel onprettig om op je kop te krijgen. En dus ook nu bevestigd in de kranten. Een enorme sfeerbreker op bijvoorbeeld het Labyrinth Festival. Waar 30 bezoekers met blutse builen en zelfs snijwonden naar de verzorgingstent moesten. Er is niemand in gebleven, gelukkig maar. Dat wel.
1: Als jij iets anders hebt gedaan afgelopen weekend, laat dat zeker weten via de app. Alle verhalen zijn welkom.

0: Klopt, Steve. Klopt helemaal wat je stuurt. Siska, is dat niet de zus van Vito, die ook nog belofte bij Willy was? Zeker wel. En die Siska wordt hier ook bevestigd door Aurélie. Die stond vrijdag in de Charlatan voor haar live concert. En dat was geweldig goed. Bevestigt nu ook Aurélie en tal van anderen. Moet echt een heel goede optreden geweest zijn.
1: Het is 1 juni, dus dat wil ook zeggen de voorstelling van een nieuwe belofte. Dat zal voor na 9 uur zijn, dus nog even geduld. Dan kom je te weten welke band of artiest wij deze maand heel graag eens in de kijker zetten. Dat is voor straks. Voilà.
0: Ik dacht dat hij niet wou vertrekken, maar het zat gewoon een klein haperingetje.
1: Davy vroeg nog hoeveel wogen jullie nu eigenlijk allemaal samen. Davy.
0: Een vrijpostige vraag, geen probleem.
1: 360,25 kilogram.

0: Addiction van Red Hot Chili Peppers. En het valt op, ja, dit zindert nog heel hard na de grote win je gewicht in vinyl actie. Dat is, ja, dat is ook een wonderlijke prijs, hè. Christophe, laat weten, ik heb niet gewonnen, dat weten we, want het is Carolien die gewonnen heeft. Die komt straks haar prijs in ontvangst nemen.
1: Dat zal voor na 8 uur zijn.
0: Dat is voor na 8 uur, inderdaad. Maar hij blijft niet bij de pakken zitten, Christophe. Hij gaat zelf zijn lichaamsgewicht in een LP's kopen. Daarom gaat hij eerst nog 5 jaar vasten wel. Want zijn loon kan dat ander niet volgen. Ik snap het helemaal, Christophe. Je mag dat eigenlijk niet gaan uitrekenen, hoeveel die prijs waard is. Tot over maat van ramp laat Joris weten dat zijn vrouw er 1 grammetje naast zat. Naast het totaalgewicht van Sien, van mij, van Annelies, Roos en Wim. 1 grammetje.
1: Dat is zuur, maar de winnares zat er pal op.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Eerlijk is eerlijk. En wat vangen ze straks? En straks ook een thermos te winnen.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
4: Humo!
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik probeer precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon?
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Thomas en Sien.

0: Perfectly Good Guitar van John Hiatt. Laten we vooral niet vergeten dat er gisteren ook de 20 kilometer van Brussel is gelopen. En dat was een warme onderneming. Ik moet zelf nog denken aan die 10 miles. Ik vond die al verschrikkelijk heet. Om gewoon mijn zoon te gaan aanmoedigen die aan het lopen was. In tegenstelling tot mezelf. Dus gisteren die 20 van Brussel.
1: Dat is toch ook heel heuvelachtig, hè?
0: Ja, dat is echt niet om te lachen. Goed vertegenwoordigd was daar zeker ons koningshuis. Onze koningin heeft er om te beginnen al die 20 kilometer opnieuw gewandeld.
1: Ja. Hey, pas op, net terug van de VS ook, jetlag.
0: Ja.
1: Ik vind dat wel knap dat ze dat dan ook zo als publiek figuur toch gaat doen. Al die ogen op haar, 20 kilometer lang. Ik vind dat knap.
0: Ja, en ook hulde aan haar zoon, Prins Emmanuel. Die heeft de G-sporters bijgestaan tijdens de 20 kilometer. Die heeft zich ook meer dan verdienstelijk getoond afgelopen weekend. Dus vooral.
1: Je kon ook een ijsbad nemen voor het eerst, omdat de organisatie had geanticipeerd op het zwoele weer.
0: Ja.
1: Ik vraag me dan af, is dat niet net gevaarlijker? Als je zo mega hard aan het zweten bent en dan in zo'n ijsbad.
0: Geen flauw idee, maar ik had daar waarschijnlijk... Goed dat ik niet ben geweest, want ik was die ene bezoeker geweest die zo onbeschaamd was om zelf in dat ijsbad te gaan zitten. Dus daar...
1: Zoals er dit weekend ook iemand in de Trevi-fontein in Italië is gedoken.
0: Is daar?
1: Ja, mag natuurlijk niet, maar het was er ook zo heet in Italië dat een toeriste dacht, echt fuck it, ik heb zo warm, ik ga gewoon echt lekker zwemmen in die Trevi. Ze heeft er echt nog redelijk lang in kunnen plonsen.
0: Ze heeft er wel echt 50 meter nog ingetrokken. Dus.
1: Ja, maar dus natuurlijk, de security begon onmiddellijk te roepen van kom eruit.
0: Ja.
1: Deed ze niet, dus ze is er echt moeten uitgetrokken worden.
0: Vind ik wel een heel goede ingesteldheid. Ja. Wat gaat het doen? Hè? Ja. Wat gaat het doen? En zo ondertussen wat lekkere verkoeling en wat muntjes rapen.
1: Dus. Ik dacht wel... Dat zo'n soort van sneeuwbaleffect ging hebben, want er stonden natuurlijk heel veel toeristen rond. Dus zij springt erin en ik dacht, ja,
0: nu zijn ze vertrokken.
1: Nu een overrompeling.
0: Ja.
1: Maar niemand is daar gevolgd.
0: Ja.
1: Dus mensen zijn toch wel heel bang van regeltjes.
0: Ja, ik snap het wel. Zo. Ja. Echt een van de grootste monumenten op aarde.
1: Ja.
0: Met z'n allen. Echt een party.
1: Maar voor één keer zo, toch?
0: Ja, even gewoon, ja. Kijk, jij werd erin gesprongen, Sien.
1: Nee, ik durf dat niet.
0: Nee, ik dacht het wel.
1: Nee.
0: Dit is Tom.

van de Black Keys en daarvoor nog Autonomy van Stone. Lander was erbij op Westrock, dankzij Willy. Met Stone onder andere daar op het podium was de Max. Stuurt hij zo meteen een thermos, maar eerst dit.

0: Bij een thermosweg. De bedoeling is dat je een artiest of een band herkent die nog niet bepaald zeer goed wakker is. Wil je meespelen? Stuur nu thermos.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Doku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
9: Thomas en Sien.

0: beginjaren van Queens of the Stone Age met The Lost Art of Keeping a Secret.
1: Loes en Johan zijn de kandidaten van deze maandagochtend 1 juni om zo meteen een thermos of een pet te winnen natuurlijk. Goedemorgen, Loes.
2: Goedemorgen.
1: Heb je een fijn weekend achter de rug?

0: Zeer fijn, zeker. Heel hard genoten.
1: Ah, fijn. Je klinkt heel ontspannen en alert voor een maandag, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, wij zijn al weken aan het wachten hier met heel het gezin om mee te kunnen doen.
2: Is het echt?
1: Ah, amai.
0: Dus, ja, we zijn keiblij dat wij een kans mogen wagen.
1: En staat nu het hele gezin met van die opengesperde oogjes jou aan te staren terwijl je met ons belt?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, zeker weten wel.
2: De druk ligt hoog. Maar je speelt tegen Johan. Ja. En Johan die was ook best verrast dat we hem belden. Dag Johan.
3: Goedemorgen.
1: Dag Johan.
2: Ben jij ook al weken aan het hopen dat we jou bellen?
3: Absoluut.
2: Oh.
3: Absoluut, dat is totaal waar.
1: Kijk, het is zover. Ja. Staat er ook iemand intimiderend naar jou te kijken van nu ligt het allemaal in jouw handen, hè Johan? Nu moet je het echt wel gaan doen.
3: Ja, nee, eigenlijk niet. Dat alleen op kantoor momenteel.
1: Oké, dat is een pak minder druk dan... Goed. Ja. Tot de kern van de zaak dan. We hebben een band of artiest die nog niet bepaald wakker is te noemen. De kunst bestaat om ter snelste raden om wie of welke band het gaat. Als je denkt te weten, dan roep je je eigen naam. Ik stop de opgave en dan is het juist. Dan gaat de thermos naar jou. Is verkeerd naar de tegenpartij. En de verliezer wint een pet. Loes en Johan. We maken het stil in ons hartje. Ik weet niet, de buurvrouw is nog aan het binnenkomen. Dus als iedereen zijn plek heeft gevonden, dan stel ik voor dat we de opgave laten horen. Ben je er klaar voor, Loes en Johan?
0: Helemaal klaar.
1: Dit is vandaag de opgave.

0: even. Voel je al spijt, Caroline? Sorry, Loes. Voel je al spijt?
1: Ja, ik had het gestoord.
2: Maar Johan was eerst natuurlijk. Johan, wie heb je gehoord?
3: Oasis.
2: Is het Oasis, Johan?
0: Wat denk jij? Loes, is het Oasis?
1: Ik denk het ook, ja. Ik denk het wel.
0: Laten we de proef op de som nemen. Maar... Slowly walking down the hall. Ja, zo, zeer overtuigend. Oasis, applaus komt ze bij jou zien. Ja, jongens. Goed gedaan. Goed gedaan, Johan. Ja. Loes, ik hoop dat je te boven komt natuurlijk, want je zat er dichtbij. Johan was net iets sneller.
1: Oh, maar wij zijn blij met de pet.
0: Oké, iedereen tevreden dan. Fijne week voor jullie. Dag Loes, dag Johan.
1: Ja, dag.
2: Bye bye.

0: Enkele clues ook graag gegund natuurlijk, die thermos van Willy. Maar Johan uiteraard ook. En het is Johan die hem gewonnen heeft, dus hij hoeft alvast niet te jammeren. En Loes krijgt dan nog eens een herkansing. Champagne Supernova van Oasis intussentijd.
1: Weet je hoe dramatisch het eigenlijk is dat het WK voetbal in de VS plaatsvindt?
0: Ja.
1: Nee, maar heb je er al eens bij stilgestaan? Die uren waarop die matchen bij ons worden uitgezonden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld die laatste match van België op 27 juni tegen Nieuw-Zeeland. Of de matchen die dus nu al bekend zijn natuurlijk. 5 uur 's morgens.
0: Ja, dat is ons uur. Dat is gewoon zalig. Dat is ons uur.
1: De hele maand juni gaat echt, iedereen gaat kapot.

0: Shortskirt, Long Jacket.
1: We hebben het natuurlijk al gehad over de winnares Caroline. Zij wint haar gewicht in vinyl, komt straks langs voor de officiële weging. En dan weten we ook hoeveel vinyls zij dan ook exact kan gaan halen.
2: Ja.
1: Maar we hebben het nog niet gehad over het feit dat Prince en Purple Rain voor het eerst ooit op één stond in de Willy Album 500.
2: Absoluut.
1: Niet Nirvana, niet Pearl Jam, wel Prince. Heeft wellicht ook te maken met het feit dat hij natuurlijk 10 jaar dood was dit jaar.
2: Ja, zeker. Ja,
1: dat vond ik een heel bijzonder moment.
2: Ja. En ook een prachtige nummer 1.
1: Dat wel.
2: Absoluut.
1: Heel blij mee.
2: Dadelijk gaan we Caroline verwelkomen op de radio. Dat is voor zometeen na het nieuws van 8.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
8: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze getast zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
7: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
9: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
7: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
10: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
7: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
6: Music matters.
2: Hallo daar, goedemorgen en hartelijk welkom ook.
11: Thomas en Sien.
2: Onze winnaar is gearriveerd. We doen nog even alsof het niet zo is, maar het is wel zo. Dus dadelijk gaan we iemand droog aan de haak wegen en weten we hoeveel vinyl Caroline vandaag wint hier. Eén ding, allez, ik zou kunnen zeggen, ze staat hier nog niet, maar dat is niet helemaal waar, want ze staat hier wel al. Maar die jaloezie neemt het ook wat van mij over. Niet in die orde dat ik denk van, ik ga straks Caroline de schedel inslaan, dat zou zeer ongepast zijn. Maar toch, jaloezie is wel wat mijn deel zien.
1: In welke vorm dan jaloezie?
2: Ik wil die platen!
1: Ah zo, ik dacht
2: jaloezie. Ik ben veel dikker!

0: ik vind het allemaal wel een heel leuke actie en zo, met win je gewicht en vinyl en zo, maar ik ben toch vaak kop van jut, durf ik voorzichtig vast te stellen. Ik wil niet jammeren en van, oh, dat is altijd tegen mij. Maar kijk, hier mijn nogthans tederbeminde Willy-vriend Roel. Toch opmerkelijk, Roel, echt, aanschouw wat je schreef. Toch wel opmerkelijk vind ik, Thomas, voor mijn geestesoog, nog wat chic doen ook, Roel, ben jij niet bepaald een reus. Wel, kijk, het is nu niet dat ik echt meedoe in Lord of the Rings ook, hè, Roel. Ik ben inderdaad niet bepaald een reus, maar met de volle 1,80 meter nu ook niet om te zeggen van...
1: Je bent echt heel normaal.
0: Wat een grappige hobbit passeert hier nu net. En toch sleep jij bijna 86 kilometer. Dat was ook wel een beetje omdat de weegschaal die hier gebruikt is slecht geëikt. Dus als je mij vraagt, want thuis is dat eigenlijk amper 85. Waar zit die speklaag? Spreek, Roel. Moet ik u een keer een muil geven, dan zul je merken, hè, echt, met een muilpeer, dat het een spierlaag is, Roel, en geen speklaag, oké?
1: I'm with you in deze, Thomas, want ik vind ook dat jij iets te veel wordt gebodyshamed in de app.
0: Zeker door Roel, echt waar. Roel, maar goed.
1: Misschien ook omdat jij altijd naast mij afgebeeld wordt.
0: Dat is waar, dat is echt totaal unfair. Hè. Dat is echt, dat is inderdaad een trompe-l'œil iedere keer, hè.
1: Ja, want ja.
0: Ja, ja, is waar. Ja. Ja. Dus voilà, of, lang verhaal kort. Ja. Het is een schuld van Sien Roel. Ja. Zo.
1: Ik neem het op mij.
0: Dankjewel. Ja. Oh, daar is altijd Sien voor.
1: Maar zo meteen kunnen we het over het gewicht van Caroline hebben. Ja. Normaal vragen wij het gewicht niet van vrouwen, niet van mannen, van niemand eigenlijk. Nee. Dat is onbeleefd. Maar we gaan het voor één keer wel doen.
0: Ja, we doen dat schaamteloos. Ja. Maar ik denk nu ook dat Caroline, ze staat hier nog heel stilletjes te wezen. Maar vind je het erg om op de weegschaal te moeten gaan staan straks?
2: Nee, absoluut niet.
0: Ik snap het. Ik snap het. Nog even. We gaan eerst naar het weer. Zometeen. Willy. Na Nothing But Thieves. Moet ik nog iets hebben om te eten?
2: Nee.

0: Nothing with Thieves en Evolution. Hier worden tips gestuurd ondertussen. Carolien, je moet straks gebogen worden. Maar je moet snel nog wat chiazaad eten, Carolien. Dat is zeker. Dat zet 20 tot 30 keer uit. Ik weet niet of je daar nog speciale manoeuvres wil proberen op de valreep.
1: Nee, gewoon mijn koffietje afdrinken. Dat
0: lijkt me een goed idee. De Weerbilly. Dag Frank. Beste Frank, het helpt als ik ook de schuif laat openstaan, dan ben je hoorbaar. Hallo Frank.
2: Goedemorgen.
0: Frank, ik weet niet, jij als groot muziekliefhebber, dus Carolien staat hier. Carolien is de winnaar van de grote actie van de finale van de Willy Album 500 en wint straks haar gewicht in vinylalbums. Dus we gaan straks deze fraaie dame op de weegschaal moeten plaatsen. Hoe groot is jouw jaloezie?
2: Oh, enorm, ja. Ik denk dat bijna alle Willy-luisteraars jaloers zullen zijn. En dit hadden we willen winnen natuurlijk. Hè.
0: Heb je nog gevolgd de finale? Weet je wie gewonnen heeft, die er op één stond?
2: Ja, ik heb de laatste nummers heb ik uiteindelijk nog kunnen horen. Hier thuis heb ik heel wat moeite om ze te overtuigen van naar Radio Willy te luisteren. Maar als ik in de wagen zit, ja, dan ben ik daar heer en meester natuurlijk. Dus aha, ik heb de laatste nummers gehoord. Heel verrassend, ja, vond ik eerlijk om
0: Prince,
2: gezegd om Prince op één.
1: Ik vond het ook verrassend, maar heel blij mee.
0: Ja, ik ben er ook wel blij mee.
2: Ja, sowieso. Ja, toch wel. Ik vind zo'n beetje een frisse nummer 1. Ja. Niet altijd datzelfde, maar nee, helemaal anders. En ik moet zeggen, ja, weet je, ik heb het al gezegd, hè, die top 500 album. Ik vind het zo verrassend, zo mooi ook, dat er zo van die speciale nummers tussen zitten, dat ik dat zelfs niet eens kende. Heerlijk. Ja, ik heb echt van
0: lijst. Ja, vond ik ook. Dank je, Frank. Zeg, wat voor weer mogen we verwachten vandaag?
2: Wel, vandaag nog een redelijke dag. Het blijft droog, dat is al één, dat is al goed. De zon is ook af en toe aan de partij. We gaan wel zien dat wolking toeneemt. Dat zal vooral stapelwolken zijn die tot ontwikkeling gaan komen. Nu, die gaan niet uitgroeien tot buien. Hè. Dus het blijft droog sowieso. En de temperaturen doen ook al vrij goed. Hè. Dus we gaan richting 23 graden, misschien zelfs 24 graden in het oosten van het land. En een graad of 21 aan de kusten. Dat zijn toch nog aanvaardbare temperaturen.
0: Sorry, dat zijn echt mijn temperatuurkes. Frank wil niet alles op mij betrekken. Maar dat vind ik een heerlijke weer, die 30 graden. Ik word zo zot als een deur ervan. Maar dus dit is prima.
2: Voilà. Echt waar. Maar het probleem is dat het de volgende dagen wel nog frisser wordt. Dat het dan toch wel een pak wisselvalliger gaat zijn. Hè. Morgen bijvoorbeeld ziet het er niet goed uit. Dus vrij snel buien die vanaf het westen over het land gaan trekken. Na de middag kunnen die toch wel fel zijn. Dus dat worden dan behoorlijke plensbuien. Al dan niet ook met onweer. En het zal met een beetje geluk net 19 of 20 graden worden. Woensdag hebben we dan ook nog buien. Na de middag misschien wat droger bij een graad of 20. Donderdag opnieuw. Eerst regen, later buien bij 19 graden. Dus echt wel zeer wisselvallig weer. En ook vrijdag gaan we toch nog af en toe een exemplaar krijgen. Hè. Dus een bui die over het land trekt na de middag. Misschien iets drogend dat wel. Maar het wordt dan niet warmer dan 18 graden. Dus we staan voor echt wel een wisselvallige werkweek. Alleen vandaag. Vandaag valt tegen nog best.
0: Daar gaan we van profiteren. Ik wil toch even de vraag nog stellen voor onze vrienden, de Willys, in de streek van Puurs en Sint-Amans. En eigenlijk overal. Hagelstenen. Groter dan een pingpongbal. Bovendien dan ook nog eens grillig van vorm.
1: Van die puntjes zo.
0: Echt, een soort van... Ja, inderdaad. Granaatappels op je toren krijgen. Reuze sfeerbreker tijdens tal van festivals al daar. Bijvoorbeeld Labyrinth Festival. Dat was daar geen vrolijke bedoeling. Mogen we ons daar nog aan verwachten?
2: Nee, dat is gedaan. Okay. Nee, maar laat dat duidelijk zijn. Dat is zeer uitzonderlijk dat gebeurt. Wat dat betreft hoef je niks te vrezen de komende week. En ik denk met een beetje... dit is zo uitzonderlijk. Ik kan zeggen voor de komende weken, maanden, misschien jaren.
0: Om maar te zeggen
2: hoeveel. Nee, dat is ook zo. Als je zo'n fenomeen maak je niet vaak mee. Nee.
0: Ze hebben echt pech gehad daar in Puurs en Sint-Amans.
2: Maar klopt.
0: Hopelijk iedereen snel hersteld van de blutsen en de builen. Frank, dankjewel. En heel graag tot morgen. Hè.
2: Ja, sowieso tot morgen.
1: Dag Frank. De Weerbilly.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
0: Thomas en Sien.
3: Dag

0: maar Jurgen heeft hier een foto doorgestuurd van een ijs... Die hagelbol die op zijn, nog net niet op zijn kop is terechtgekomen in Puur Sint-Amans afgelopen weekend. Daar had ik het niet graag op mijn toren gehad om eerlijk te zijn. Jongens toch. Gezien, Sien?
1: Ik heb het gezien, maar Frank heeft gezegd dat het jaren kan duren voordat we dat nog eens meemaken. Dus we laten het achter ons.
0: We laten het loslaten. Goedemorgen, vrienden van Willy. We hebben een finalist, een winnaar bij ons vandaag.
1: Want vrijdag was er natuurlijk de grote finale van de Willy Album 500 met Purple Rain van Prince op 1. Een grote verrassing, daar waren we allemaal toch wel ook ontzettend blij mee. En natuurlijk ook met de bekendmaking van de winnaar van Win Je Gewicht in Vinyl. Dat is Caroline uit Essen. Goedemorgen.
0: Dag Caroline.
2: Goedemorgen.
0: Is het al een beetje doorgedrongen dat je best wel een bijzondere prijs hebt gewonnen afgelopen vrijdag?
2: Doorgedrongen wel, maar het is echt ongelooflijk hoeveel platen dat je daarmee kunt kopen. Dat is echt...
0: Ja. Ben je er al mee bezig geweest? Wij weten nog niet hoeveel je weegt. Dat gaan we straks echt droog aan de haak wegen natuurlijk. Maar heb je al plannetjes? Heb je er al over na zitten denken?
2: Ik heb er al over nagedacht. En ook een beetje met mijn zoon aan het overleggen geweest. Die ook muziekliefhebber is.
1: Dus... Ja. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, Caroline. Maar misschien moeten we nog even terug luisteren naar dat moment waarop jij te horen kreeg van Wim dat jij de winnares bent.
3: 360. 25 kilogram. Dat is juist. Oh. En je was de eerste. Jij wint jouw gewicht in vinyl. Proficiat. Goed gedaan.
4: Oh, wow.
2: Oh my god.
3: Er zijn verschillen. Gaat het een beetje, Caroline? Gaat het?
2: Ja?
3: Ja? Oh my. Wauw. Wacht. Ik heb nog een paar vragen. Blijf even rustig. Ik heb nog een paar vragen voor jou, Caroline. Er zijn verschillende mensen die dit juist hadden, maar jij was de eerste die het correct raadde. 360,25 kilogram. Jij wint... Jouw gewicht in vinyl.
0: Amai.
1: Caroline, jij was dus een van de eerste personen die meespeelde met de wedstrijd. En je hebt daarna nog heel veel meegespeeld. Hoeveel keer ongeveer, denk je?
2: Ik heb een lijstje bijgehouden en ik heb ongeveer 80 keer meegespeeld.
1: 80 keer? En dat was uiteindelijk dus niet nodig geweest, want de eerste maandag van de wedstrijd al had jij het correcte gewicht doorgegeven.
2: Ja, blijkbaar al bij de eerste gok.
0: Hoe ben je te werk gegaan om dat in te schatten?
2: Ik heb eerst een beetje uitgerekend en zo vergeleken met mensen die ik ken van hoeveel of hoeveel minder of meer zou die wegen. Een inschatting gemaakt en dan heb ik in Excel een lijst met heel veel opties die dicht bij elkaar liggen.
0: Ja.
2: En die dan allemaal afgelopen.
0: Dat is echt slim uitgewerkt.
1: En dedication, goede winnaar hebben wij.
0: Echt goed gedaan.
1: Caroline, heb jij plaats genoeg voor al die platen?
2: Nog niet.
1: Nog niet.
2: En een beetje plaats moeten maken, denk ik.
1: Want je zei net, ik heb al overlegd met mijn zoon. Wat voor vinyl zitten daar allemaal tussen? Welke wil je zeker nog in je collectie erbij?
2: Wel, voor mezelf, ik ben Bruce Springsteen fan. Dus ik denk dat ik alles van Bruce Springsteen ga kopen.
0: Ah ja.
2: Kan toch?
0: Ja, dat
1: kan inderdaad. En je zal zelfs nog een beetje geld over hebben.
2: Voilà, voilà. En voor de rest heel divers. En mijn zoon had ook al wel wat ideeën. Die wou ook alles van Oasis.
0: Oh, dus, cool. Zeg, goede smaak ook. Ja. Wauw. Ja. Wat is jouw zoon?
2: 15.
0: Ah, kijk. Dus goed gekweekt. Goed gedaan. Ja.
1: Caroline, we gaan over tot de officiële weging. Geen... Enkele diëtist zal ooit zeggen, hoe meer, hoe beter. Maar wij wel. Achter jou staat een weegschaal. Wij zouden het nooit vragen aan een luisteraar, maar aan jou gaat het wel vragen. Caroline, hoeveel weeg jij? Je mag er gewoon gaan opstaan.
2: Ik weeg 67,60.
1: 67,60 kilo. We gaan eens even uitrekenen hoeveel vinyls dat ongeveer is. Caroline, jij mag binnenkort 270 platen gaan halen in de platenwinkel.
0: Jawel! 270, dat is wel echt een pak, hè? Ja. Bruce Springsteen heeft redelijk wat uitgebracht, maar je gaat het nog over hebben, denk ik.
2: Ja, ik ga nog wel wat extra kunnen verzinnen.
1: De volledige collectie van The Cure, van Metallica, het kan er ook nog allemaal bij. En ik denk dat je ook wel best voor zo wat van die special boxes kan gaan.
2: Ja, ja.
1: Die altijd heel duur zijn,
2: ja,
1: maar voor jou geen probleem.
2: Ja.
0: Amai, ik ben jaloers.
4: Ik ben echt jaloers.
0: Maar fantastisch, heel fijn.
1: Dankjewel om mee te spelen, dankjewel om zo dedicated naar Willy te luisteren en elk uur mee te spelen met die caloriebom. Je bent absoluut de verdiende winnares, Caroline. Dankjewel om tot hier te komen en stuur zeker een foto als al die vinyls thuis in jouw platenkast zijn.
2: Dat ga ik doen.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Bruce Springsteen dan maar.
2: Heel goed.
0: Afgesproken. Proficiat.

0: Heel veel berichtjes voor de winnares van haar gewicht in vinyl. Carolien, Roel, laat weten. Carolien, ik heb er een morsje. Ik kan u wel thuis afzetten met de hele vracht. Christophe stelt ons alweer te gerust. Amai, Willy heeft geluk, zeg, dat ik niet gewonnen heb. Dat zouden 400 platen geweest zijn. Proficiat aan de winnaar. Wat een mooie prijs.
1: Met Bruce Springsteen als absolute favoriet voor Caroline. De hele collectie zal ze aanschaffen. En dan heeft ze nog heel veel vinyls over. Dus een prachtige collectie voor Caroline. Komt eraan. Dit was Bruce Springsteen, Born to Run.
0: Mocht Mark gewonnen hebben, dan waren we zelfs failliet geweest laten gebeuren. Dat is goed. Dank u wel. Dadelijk de goede

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden.

0: Millions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Thomas en Sien.
6: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall, and this girl comes up, and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever.
1: Het soort nummers dat ik echt kan op prijs stellen. Omdat ze ons extra snel bij het goede nieuws brengen. Natuurlijk 1 minuut 27. Liam Lynch, United States of whatever. Het is zover.
2: De Goed Nieuws Willy.
3: Freek Braakman, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sien. Dag Thomas, hallo.
1: Dag Freek, maar ik hoor die glimlach in jouw stem. Dus het moet hier echt heel goed nieuws worden vandaag.
4: Ja, sowieso. Ik mag vliegen straks. VTM Nieuws vanavond. Dus ja, dat is op zich.
1: Je gaat vliegen voor VTM Nieuws vanavond.
4: Ja, dan gaat de ploeg mee om daar eens een reportage over te maken.
1: Dat is
4: over
1: leuk.
4: Hoe elkaar zit en hoe moeilijk en hoe pak je. Alle spektakel vanavond in het nieuws van 7 uur.
1: Oh, cool. Heel fijn.
4: Maar ik heb nog goed nieuws, Thomas.
1: Okay.
4: Ik heb nog goed nieuws. Echt waar. Ik ben nogal van de vrije meningsuiting.
1: Ja.
4: Ik vind dat belangrijk. Ik wil even citeren. Het is niet Einstein. Het is Evelyn Hall, schrijfster 1906, als ik me niet vergis.
1: Okay.
4: Die zegt van, ik mag het grondig oneens zijn met uw mening, maar voor uw recht om die te uiten, ben ik bereid om dat tot de dood te verdedigen. Ik heb dat altijd een mooi principe gevonden.
1: Ja.
4: Moet dat niet te letterlijk nemen. Hè. Zolang het niet beledigt, dan denk ik, doen.
1: Ja.
4: En nu was er toch een probleem daarmee in Polen. Daar was een buslijn die de mensen naar zee bracht. Dat is altijd leuk.
1: Ja.
4: Die had een nummer. En plots was er allemaal weerstand tegen. Dat nummer van die buslijn, dat bleek namelijk 666.
1: Ah ja.
4: Het getal van
3: de duivel.
4: Van de beest.
1: Ja. Alle wielies zouden daar gewoon echt zich aan vastklampen aan die bus. Zelfs als die vol zet, gaat die op het dak. Gaan ze op het dak nog gaan zitten.
4: Mega druk bus. Heel tof. Dat was ook gewoon volgende in de rij en die ging naar zee. En, enfin, in Polen is er nogal een katholieke onderstroom.
1: Ah, ja.
4: En die vermoeden daar allemaal een zet van de satanisten en zo in. En het ging onmiddellijk over ongetwijfeld baby's slachten en zo. Enfin, veel verzet.
1: Ja, okay, ja.
4: En de busmaatschappij, in dit geval trouwens Flixbus, die heeft uiteindelijk dat nummer veranderd. En die hebben daar dan 669 van gemaakt, maar dat bleef een beetje rommelen en rammelen.
1: Ja.
4: En nu hebben ze beslist om dat laatste bordje toch weer ondersteboven te hangen en te zeggen, voort, wij doen ons goesting, iedereen recht op het zijne en willen die paar bezenwevers niet mee met die bus en gaan op de voet of de autostop
1: of loopt ervoor, dus dan zullen we wel vooruit gaan. Dus dan.
4: Voilà, de buslijn 666 is gewoon helemaal weer terug en dat vond ik op zich wel mooi eigenlijk als gedachte.
1: Ja, zeker. Ik wil niet doen alsof het niet positief genoeg is, hè, Freek, maar voel je dat zelf in zo'n kleine extra strik? Zou je er niet
3: zeker
1: op passen?
3: Zeker de
4: Thomas, er zit nog een beetje literatuur eigenlijk.

0: aan vast, want die buslijn, ik zei het al, die rijdt naar zee. Die verbindt namelijk Warschau met een kustplaatsje in Polen, een echt kustplaatsje, met witte stranden, blauw water, altijd goed weer. Niet zo ver van Kaliningrad trouwens, aan de Oostzee. Heerlijke vakantiebestemming in de zomer. En dat plekje waar buslijn 666 naartoe rijdt, dat plekje heet gewoon Hel. En dat vind ik zo prachtig, dat vind ik zo mooi, dat vind ik poëzie en dat vond ik echt iets voor de maandag.
1: Dat zal nog niet zijn, denk ik.
2: Het moet wel grappig zijn om te passeren, om te zien passeren. Ja. De buslijn 666 met dan ook nog eens, voor alle duidelijkheid, Hel er nog eens bij. Schitterend.
0: H-E-L. Ja,
2: wauw. Zeg, een goede vlucht, Freek. En dus we moeten allemaal naar het nieuws van VTM kijken, zoals elke dag natuurlijk. Maar zeker vandaag.
0: Zeker vanavond.
2: Okay. Spannend, zeg.
0: Ja, een beetje.
2: Ah, ik hoor echt de vrolijke opwindingen van een klein kind. Dat is supermooi.
0: Ik ken mij.
2: Goeie vlucht. Veel plezier.
3: Succes.
2: Tot morgen, hè.
0: Merci, salut. Tot morgen.
2: Maar kijk, Freek.
4: De goed nieuws, Willy.
2: Klein detail. Hoort het?
0: Heerlijk.
2: Speciaal voor buslijn 666.
0: Okay. Voilà.
2: En voor de goed nieuws, Willy, met alweer een prachtig verhaal op maandag. AC/DC, Highway to

0: Zoals Jonas nog laat weten, 666, the number of the beach.
1: Schitterend, schitterend. Inderdaad, vrienden, dit is het nieuwe van de Hickey on the World. Een single die lekker vooruit gaat.

0: Cap Fragile van de Hickey Underworld. Er staat nog heel wat te gebeuren, vrienden van Willy, want... Straks nog bezoek hier in de Willy Studio. Een dame met een wonderlijk plan. Binnenkort op jouw Willy, ook voor alle duidelijkheid. Maar er is nog meer.
1: We maken natuurlijk ook nog de nieuwe belofte bekend, want dat is vandaag 1 juni. Jonas komt nog een sportprestatie eren met een plaat, want hij is natuurlijk onze sportwillie op maandag. Dus zeker blijven luisteren, dat is allemaal voor na het nieuws van 9.

0: straks een sportwilly, een nieuwe belofte en een gast na het nieuws van 9.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Gedaan met anoniem online pesten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft een nieuwe wet klaar. Die zorgt ervoor dat slachtoffers de identiteit van hun cyberpesters kunnen opvragen bij de ombudsdienst om daar dan mee naar de politie te stappen.
6: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken, daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
5: De wet gaat ten vroegste eind dit jaar nog in. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht en een succes, want vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
7: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze getast zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
5: Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. En ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de centenindex wordt ook ingevoerd. Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
8: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
5: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En de dagen nadien wordt het regenachtig.
3: Vivi, Music Matters.
9: Thomas en Sien.
10: Jawel.
9: Vanaf nu zaterdag kan je op Willy 4 weken lang luisteren naar iets gloednieuws. Meer daarover om 9:30. Onze gast komt er zelf over vertellen. Dat is voor straks.

0: Kasabian en Faya. 7 over 9, vrienden van Willy. We hebben nog een uurtje samen. Ik weet niet of je het gezien hebt zien vandaag in de krant in de morgen. Opmerkelijke kop van, als volgt gaat die Poetins paradox. Ik weet niet of je dat gelezen hebt.
1: Ik heb het zien passeren, maar ik heb het snel toegedaan.
0: Ik heb het dus wel gelezen en het valt op. Terwijl vrolijke Vladdy eigenlijk alles wat naar het westen ruikt, nog maar of een klein beetje ruikt, echt uitspuwt.
1: Ja.
0: Laat blijkbaar de heer Poetin zijn 2 jongste zonen wel opvoeden en scholen door werkelijk een batterij van wel 20 gouvernantes, au pairs en leerkrachten, allemaal uit westerse landen.
1: Voor onhandelbare kinderen zijn er ook als die 20 personen nodig hebben.
0: Ja. Maar kijk, dus de scholing, daarvoor vindt hij het Westen wel geschikt.
1: Ah, ja.
0: Er horen wel wat richtlijnen bij, uiteraard. Want het is, blijft Poetin. Echt gezellig, hoeft het niet te worden. Dus men vermeldde nooit, als je dus een au pair of een speciale leerkracht uit het Westen bent voor de kindjes van Poetin, men vermeldde nooit uw religieuze, politieke of ideologische overtuigingen. Zip, zip, zip, niets aan het handje. Okay. Ik ben mysterieus. Onder geen beding raakt u thema's aan als LGBTQI+.
1: Hè. Ja.
0: Allemaal niet doen. Het is, voilà. Zo gaat dat. Het is wel niet duidelijk of Poetin eventueel ook een beroep heeft gedaan op de Real Housewives of Antwerp om dus aan de au pairs te geraken. Dat is niet duidelijk. Verder, misschien nog echt interessant nieuws.
1: Zo meteen sportnieuws van Jonas Kleer natuurlijk, maar ik heb wel alvast de pechvogel van de week gevonden. Er was een absurd moment tijdens een voetbalmatch in Ecuador. Dus er was een voetballer geblesseerd, dat gebeurt wel vaker. En dan kwam er zo'n soort golfkarretje. Het veld, sorry.
0: Het festivalpark.
1: Maar dus dat golfkarretje komt het veld opgereden om die geblesseerde voetballer mee te nemen, want die kon niet meer stappen.
0: Ja.
1: Wordt op de brancard geladen. En wanneer dat golfkarretje terug van het veld wil rijden, rijden die per ongeluk tegen een andere speler.
0: Nee, dat niet.
1: Waardoor
0: ook,
1: ze
0: ook
1: dus
0: geveld.
1: 2 geblesseerden moesten meenemen. Kijk, kan gebeuren. Ja. Kan gebeuren. Alles wat je met menselijke mensen doet, kan niet mislopen natuurlijk.
0: Zeker als het menselijke mensen zijn. Hè?
1: Voilà.
0: Dat wel. Goed. Ah, oh, wauw. Dank u. Willy. Ik heb toch het gevoel dat het echte harde sportnieuws eerder van de sport, Willy, zal komen.
1: Dat ontken ik ook niet.
0: Nee,
1: zeker
0: niet. Nee, ik vond het echt leuk. Ja. Dus, in de marge.

0: It's amazing to be young, zeggen ze. Fontaine's DC.
1: De Sportwilly. Jonas de Kler, goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
1: Hoe was jouw weekend? Op sportief vlak dan uiteraard, Jonas. Voor de rest hoef ik niks te weten, maar jouw privéleven natuurlijk, ja.
2: Oh, dat mag uit zien, geen probleem. Dat houden we dan misschien voor na de uitzending. Ja, voilà.
0: Jongens, get the room anders. Ja, ik ben hier ook nog. Als het niet stoort, ja, oké, goed.
2: Maar ik moet wel zeggen, voor mezelf, het was eigenlijk heel stevig. Ik heb nog altijd wel last van mijn linker Achillespees.
0: Oh.
2: Ik heb een loop gedaan. Ik heb
0: echt?
2: Een wedstrijdloop gedaan. De enige die ik doe op een jaar.
0: Maar, wat?
2: Gijzeghem loopt. Niet de 20 kilometer van Brussel, maar ik heb 10 kilometer wel alles gegeven afgelopen vrijdag.
1: Oh nee, dat was vrijdag.
2: Graden, dus dat was lekker.
0: 30 graden, Jonas. Hoeveel keren heb jij, terwijl je daarmee bezig was, gedacht van, why am I doing this?
2: Wat een paar 30 keer, graden. Er waren keisympathieke mensen langs de kant van de weg die met hun tuinslang zo aan het spuiten waren.
0: Slecht,
2: en
0: heel het slechtste deugd. Wat je kan doen, hè. Eigenlijk maar mensen
2: nee,
0: beginnen afspuiten.
2: Nee, het was echt leuk. En ik kreeg ook bemoedigende reacties nadien op Strava van een collega die zo reageerde met 2 schildpadjes. Dat was heel tof.
1: Ah ja, dus zo is het dan geweest. Dus,
2: nee, het was verdienstelijk. Het was goed. Maar goed, er waren veel straffere prestaties dit weekend.
0: Ah,
2: aan PSG, die de Champions League winnen voor de tweede keer op rij. Ja. AA Gent won dan gisteren weer van Genk en mag zo Europees voetballen. Jonas Vingegaard, die de Giro wint, dat is ook straf. Die heeft nu alle drie de grote rondes gewonnen, minstens één keer.
0: Beter dan Pogacar, inderdaad.
2: Ja, die heeft de Vuelta nog niet gewonnen. Maar ik wil de plaat geven aan iemand die dit weekend eigenlijk geen zotte prestatie heeft geleverd. Die heeft wat getraind, dat is alles.
0: Ja.
2: Maar heeft wel alweer een geweldig seizoen gespeeld. En ik vind bij uitbreiding eigenlijk al een hele carrière lang vind ik dat een sterke voetballer. En hij is te ondergewaardeerd. Dus ik wil hem naar waarde schatten en belonen met een plaat.
0: Dat is mooi.
2: En ik heb het over Brandon Mechelen.
1: Ah ja, dat is een voetballer, maar van welke club?
2: Dat is een voetballerscene, dus die speelt op de wei.
0: Club Brugge, hè?
1: Ja, sorry. Ja.
2: Club Brugge, dat is helemaal juist.
0: Op de wei.
2: Maar dat is niet zomaar een speler, die is echt al jaren de sterkhouder in de verdediging. Speelt al heel zijn leven voor club, begonnen daar als hij 8 jaar was. En hij is nu 33, heeft 549 matchen voor club gespeeld, werd 7 keer kampioen. Dat is een record dat hij deelt met Hans van Aken.
0: Wow.
2: En ik zeg het, echt constant op een hoog niveau in onze competitie, in de Champions League. En ik ben echt zo blij voor hem dat onze bondscoach Rudy Garcia hem meeneemt naar het WK.
0: Ah.
2: Dat ontbrak zo echt nog op zijn palmares. Een keer meegaan naar een groot toernooi. En nu op zijn 33ste is het zover. En het is zo verdiend voor die altijd nederige en zo betrouwbare Brandon Mechelen.
0: En gaat hij daar ook echt mogen spelen, denk je? Is dat al...
2: Ja, ik zou hem opstellen. Maar ik ben de bondscoach natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar misschien gaan we morgen al meer weten over de opstelling. Want dan spelen de Belgen hun eerste oefenmatch uit tegen Kroatië. Zaterdag dan de uitwijfmatch thuis tegen Tunesië.
0: Ja.
2: En dan het WK in Amerika. Over exact 2 weken spelen we onze eerste match daar dus al, tegen Egypte.
0: Spannend.
2: Het kan echt beginnen. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik ook.
1: Ik vind het toch ook wel gewaagd, Jonas, dat je nu al een plaat geeft aan Brandon dan. Want bon, ze moeten het natuurlijk nog bewijzen daar. Hè,
2: maar hij heeft natuurlijk kampioen gespeeld. En hij gaat mee. Ik ben zo blij voor hem. Ik wil hem steunen met die plaat.
1: En welke dan, Jonas?
2: En wel, het is eigenlijk echt een cultspeler van Club Brugge. Dus ik dacht aan The Cult en She Sells Sanctuary.
0: Schitterende keuze. Dankjewel, Jonas.
1: Doen we.
2: Met veel plezier.
0: En heel graag tot maandag. Tot over een weekje.
2: Ja, tot maandag.
0: En
1: de
0: week.
1: Dag, Jonas.
0: She Sells Sanctuary.

0: Cell Sanctuary, vrienden van Billy, 20 over 9. We hebben dadelijk na White Lake bezoek van een fijne dame die vanaf zaterdag, komende zaterdag, wilde plannen heeft hier op Billy.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbeldikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
5: Humo!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Caraïbisch blauw
12: of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Thomas en Sien.

0: Your Mom van Wet Leg, bijna 9:30.
1: Vanaf nu, zaterdag 6 juni, is Willy 4 weken lang van 10 tot 12 in de voormiddag in handen van iemand zeer speciaal die een programma komt maken. En dat is Katrien Moerkerke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Katrien.
2: Goedemorgen.
0: Wat voor wilde plannen heb je eigenlijk?
2: Je wilt het niet weten eigenlijk. Nee, ik ga eigenlijk Sunday Bloody Sunday maken. Sunday Bloody Sunday is een iconisch nummer van U2. Mm-hmm. Het is eigenlijk een protestsong over wat er is gebeurd in de jaren 70. Een soort van, ja...
0: In Ierland.
2: Ierland, absoluut. Maar bon, ik ga zo een reeks van 4 uitzendingen maken over protestsongs of songs die muziek die ontstaan is uit protest tegen de maatschappij, tegen oorlog, tegen racisme, apartheid, economische crisis, enzovoort, enzovoort. Er is heel wat muziek die van daaruit is ontstaan en daar ga ik lijstjes van maken.
0: Dat je altijd al liefde voor muziek hebt gehad, dat was nu niet het grootste nieuws voor ons, maar natuurlijk met jouw journalistieke expertise klopt het helemaal, maar had je al echt iets met protestsongs op zich?
2: Protestsongs op zich... Ja, eigenlijk niet echt, omdat ik eigenlijk iemand ben die vooral naar de muziek luistert. En wat er dan gezegd wordt, kan eigenlijk geen bal schelen.
0: Ja,
2: maar als je dan toch eens, als je dan toch eens gaat luisteren naar die songs, dan merk je dat die soms een totaal andere boodschap hebben dan dat je eigenlijk denkt.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld, je hebt nummers zoals 9 to 5 van Dolly Parton. Mm-hmm. Dan denk je, oh, vrolijk. Maar dat gaat eigenlijk over de uitbuiting van de werknemers op de werkvloer.
1: Ja, ja.
2: En zo zijn er heel wat nummers waar je op het verkeerde been wordt gezet door de sound. En als je dan eens gaat gaan kijken naar wat erachter schuilt, dat toch wel zeer interessant is. En te maken heeft met actualiteit in het verleden, dus ook geschiedenis.
1: En dus 4 weken lang, 4 uitzendingen. Hoe ga je het aanpakken? Is er een thema per zaterdag of hoe ga je het doen?
2: Nee, ik heb eigenlijk... Ja, we hebben eigenlijk in elke aflevering iets meer aandacht voor enkele iconische protestartiesten, zeg maar. Zoals daar zijn Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan. Dat zijn een beetje de cliché-protest. De grote eigenlijk.
1: Ja, maar clichés. Toch. Ja, ja.
2: Ja, voilà. Dus daar zijn er dan per aflevering een paar extra songs van in. Maar voor de rest ben ik eigenlijk gewoon zelf op zoek gegaan naar ook nummers die ik gewoon tof vind. En of daar ook een verhaal achter zit. En zo heb ik eigenlijk lijstjes gemaakt. Daar zit bijvoorbeeld ook wel, ik weet dat het niet zo Willy is, maar een guestboer tussen.
0: Het is helemaal prima, Willy.
2: Ja,
0: wij draaien namelijk gewoon echt mooie muziek.
2: Ja,
0: daar komt
2: het
0: op neer. Jong en oud en Frans en alles wat je
2: super,
0: wilt. Dus, ja,
2: super,
0: nee, dat zeker.
2: Ja. Ja.
0: Geen zorgen. Nee. Er zijn tegenwoordig ook alsmaar meer protestsongs terug sinds de dolle fratsen in de VS.
2: Onze vriend, ja.
0: Onze dikste vriend, inderdaad.
2: Ja, voilà.
1: Ook weer een Bruce Springsteen en U2 natuurlijk.
0: Ja.
2: Exact, de Streets of Minneapolis en zo. Ja. Ik vind dat persoonlijk een minder goed nummer van Bruce Springsteen.
0: Ik persoonlijk ook, maar het is toch schoon dat hij het doet.
2: Absoluut, dus ik ben nog aan het twijfelen of ik het erin zet.
0: Het is alleen wel jammer dat hij er ook geld voor vraagt, denk ik. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Misschien is dat niet helemaal terecht dat ik daarover begin te mopperen. Maar toch.
2: Hij brengt de boodschap over.
0: Ja, dat is mooi. Belangrijk. En zijn kassa, die mocht wel nog wat bijgespeeld.
2: Ja, maar je weet nooit wat de toekomst brengt.
0: Het is waar, het is waar. Appeltje voor de dorst.
1: Maar Katrien, nu dus 4 weken lang Sunday Bloody Sunday, op zaterdag voor alle duidelijkheid, op Willy. Maar in het najaar komt er ook nog iets speciaals rond die protestsongs dat jij gaat doen.
2: Ja, voilà. Dan gaan we een theatertour doen. Eigenlijk een beetje op hetzelfde geïnspireerd. Maar dan wel met een liveband die dus de protestsongs in kwestie live gaat spelen. En ik doe dan de verhalen er rond.
1: Al zingend?
2: Daar zijn we nog niet helemaal uit.
0: Oh, Katrien, dat zou echt wel cool zijn. Mocht je één protestsong... kiezen. Wat zou dat dan zijn?
2: We hadden het daarnet over Gainsbourg.
0: Ja.
2: En aangezien dat ik niet echt een super grote nachtegaal ben, dacht ik van misschien... ken je dat? L'homme à tête de chou? Dat is eigenlijk... Daarin beschrijft hij een mens met een kolenhoofd die eigenlijk zijn weg niet meer vindt in de maatschappij. Maar dat is eigenlijk gewoon parlando. Dus ik zou dat brengen dan.
0: Ah, dat is goed.
2: Ja. Ja, voilà. Om niet te moeten zingen.
0: Nee, stap het.
1: Maar daar heb je nog even de tijd voor, want dat is pas dit najaar. Nu zaterdag de eerste aflevering van Sunday Bloody Sunday. Om 10:00 hier bij Willy. Dankjewel en veel succes.
2: Dankjewel.

0: vragen over welke muziek er nu allemaal zal passeren in dat nieuwe programma op Pili op zaterdag van 10 tot 12. Sunday, Bloody Sunday, op zaterdag inderdaad. Met Katrien Moerkerker. Maar wat er passeert weten wij natuurlijk ook niet. Ze maakt het helemaal zelf, dus gewoon luisteren. Nu zaterdag.
1: Dadelijk kan je eens nadenken over een laatste plaat. We hebben daar ook een thema voor gevonden. Hoe ging je het ook weer precies formuleren, Sien?
0: Wil ik het nu al zeggen?
1: Ja, dat is er vanaf.
0: Ja? Het heeft iets met jouw leeftijd te maken. Ja, okay. Zo meteen meer daarover na, Iels.
1: Oké, dan. Susan's House.

0: Susan's House van Eels. Bijna 20 voor 10.
1: Over huizen gesproken, jij verwacht volgende week maandag een nieuwe voordeur.
0: Wauw. Echt, dat is echt een bocht die normaal gezien alleen een 60er maakt. Maar nee, heel goed, is waar.
1: Maar elke
0: ik krijg een nieuwe voordeur, zien, is waar.
1: Elke kans die ik kan grijpen om het daarover te hebben, ja, die wil ik gewoon grijpen.
0: Die grijp jij vooral, hè? Ja. Dat is het, ik het zo altijd
1: maar nee, maar ik vind dat echt wel super bijzonder. Oh, dat is toch ook echt...
0: Jij, ik vind dat ook echt bijzonder.
1: Maandag 8 juni word jij 50.
0: Ja, exact over een week zal ik 50 zijn.
1: Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk over de hele lijn... Als ik zo vrij mag zijn om het op mezelf te betrekken.
1: Het gaat ook over jezelf.
0: Ja, dus... Dat is fantastisch nieuws.
1: Dat is fantastisch
0: nieuws. Ik heb het gehaald. Dat is al mooi. Ja. Dus al de rest is winst.
1: Dat is een hele prestatie, inderdaad.
0: Dank je wel.
1: En naar aanloop van die toch wel hele iconische verjaardag, dacht ik, als we nu eens als laatste plaatthema jeugdigheid kiezen. Want het is toch een beetje afscheid nemen van
0: zeker,
1: je jeugd.
0: Zeker.
1: Jeugdigheid, jong zijn, alles wat daarmee te maken heeft, mag je laten weten. Enfin, een plaat.

0: op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op volkswagen.be.
7: Thomas en Sien.

Ligt wel licht aan die kaap van een halve eeuw die ik nader. Precies over een week is zover of ik er nu zin in heb of niet. Maar de berichten en de suggesties van liedjes die nu al toekomen voor de laatste plaats. Het ontroert mij tot in het diepste van mijn vezels, zeg wel.

0: De platenkeuze voor de laatste hier, dankjewel daarvoor. Dadelijk moeten we harde keuzes maken. Daar hebben we nog even voor. Editors and a ton of love. Maar eerst, een nieuwe maand betekent ook...
1: Dit is de belofte van Willy.
0: Een poepverse belofte hier bij Willy.
2: Een Gentse indie rockband.
0: Zegt dus veel uit Gent de laatste tijd, hè?
2: Maar dat broeit wat, denk ik.
0: Ah, je voelt ook van, het is beter aan het worden, hè, de belofte. Sorry dat ik het zeg. Het is zo. Echt waar.
2: Cheap Cult heet de band. Het is een soort van supergroep eigenlijk, met leden van onder andere Duke, School is Cool, Moon Eye, Dishwasher. Ja. Die hebben zich allemaal samengevoegd om dan een soort van brug te spannen tussen psychedelische pop en krautrock.
0: Ja, dat gaat mijn ding zijn. Dat gaat mijn ding zijn. Ik voel
2: denk het.
0: Ja, zeker wel.
2: Ja, als je houdt van Beach House, van Ariel Pink, van King Gizzard en The Lizard Wizard, dan is Cheap Cult zeker iets voor jou. Je maakt zo meteen kennis met hun gloednieuwe singer zeg je het?
0: Nog één keer.
2: Formaldehyde?
0: Ja, dat is perfect uitgesproken eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus het is moeilijker als je het zelf genomen hebt om het dan nog uit te spreken. Maar dit was perfect.
2: Ik ben altijd zo geneigd om dat op zijn Vlaams uit te spreken.
0: Maar je mocht dat ook. Het mag zelfs in het Kesseloos voor mijn part. Is voor, je zegt, je hebt ook een vogeltje dat mag zingen zoals het gebekt is.
2: Maar zij zingen formaldehyde.
0: Ja, dat is dus, ook de correcte wijze, denk ik. Ja.
2: We zullen het daarbij houden. Ja. Op woensdag 24 juni staan ze in de Charlatan. Onze nieuwe belofte. Cheap Cult.
0: Met formaldehyde.
1: Dit is de belofte van Willy.

Cheap Cold, Gentse indie rock en al vanaf vandaag een hele maand lang de belofte hier bij Willy, als je ze live aan het werk kan zien. Woensdag 24 juni in

0: Het heerlijke Sunday Cindy van de geweldige band, Belgische band, The Romance. Hallo!
1: Goedemorgen Thomas en Sien.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annelies, ben je in vorm?
1: Redelijk.
0: Dat is goed. Keuren we goed. We hebben een laatste plaat. Het thema is, hoe had het weer geformuleerd?
1: Jeugdigheid.
0: Jeugdigheid.
1: Je wilt dat gewoon niet uitspreken.
0: Jeugd.
1: Ah, is dat omdat Thomas volgende week 50
0: jaar is? Ja, dat, is dat heeft daarmee te maken. Okay, dus okay, echt okay. Ongelooflijk hoe je het verband toch weer legt. Nee, echt waar.
1: We doen een soort van afscheidsweek van de jeugd.
3: Van zijn 40 jaren. Oh, ik vind het goed.
1: Ja. Maar Eva, luisteraar Eva, die weet hoe ze jouw hart kan vullen. Want ze koos voor een van jouw favoriete bands. Phoenix met natuurlijk het zeer toepasselijke nummer 2.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft de Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
6: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
5: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. En hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.
3: Vivi, music matters.
4: Classics, Annelies Orie.

Calling Elvis van Dire Straits over Mark Knopfler, die volgens zijn schoonbroer nog moeilijker te bellen was dan Elvis. Een hele goede morgen en welkom weer bij Classics. Het wordt even afkicken wel van die Willy Album 500. Wat een fantastische lijst had jij samengesteld. Het was genieten 2 weken lang. Maar geen zorgen, straks rond 11:30 ga ik nog eens terug naar die fantastische lijst. Jawel, ik ga er de hele week nog iets mee doen. En voor de rest heb ik vooral heel veel goede classics voor jou in petto. Zometeen Deus na Air en Cherry Blossom Girl.

Vaya van Deus. Vorige week speelden ze nog in de muziekgieterij in Maastricht. En op 10 juli vervangen ze samen met Sylvie Kreusch, Snow Patrol en The Scabs Neil Young op Rock Zottegem. Nu zo'n nummer waarvan de groep nooit had gedacht dat wordt een hit. Het tegendeel is waar voor Tears for Fears met Mad World.

0: soort van glam rock volkslied. T-Rex and Children of the Revolution. Straks een nieuwe Classics Clash. Ja, ja, alles back to business. Na Massive Attack en Linkin Park.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow! Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
8: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
1: Willy.

0: Over exact een week staat Massive Attack in een uitverkocht Vorst Nationaal. Dat gaat zo schoon zijn. Je hoorde Safe From Harm. De afgelopen twee weken kon je hier luisteren naar de lijst van de beste albums aller tijden door jou gekozen. Oftewel de Willy Album 500. Afgelopen vrijdag om iets voor zeven werd een nieuwe nummer 1 bekend. Daar hebben we het rond 11:30 nog over. Maar tijdens die lijst kon je hier ook meedingen naar een fantastische prijs. Namelijk jouw gewicht in vinyl. Vrijdag maakte Wim luisteraar Caroline blij met het nieuws dat zij de winnares was. En vanochtend kwam ze langs bij Thomas en Sien voor haar officiële weging. Dat ging zo. Achter jou staat een weegschaal. We zouden het nooit vragen aan een luisteraar, maar aan jou gaat het wel vragen. Caroline, hoeveel weeg jij? Je mag er gewoon gaan opstaan.
1: Ik weeg 67,60.
0: 67,60 kilo. We gaan eens even uitrekenen hoeveel vinyls dat ongeveer is. Caroline, jij mag binnenkort 270 platen gaan halen in de platenwinkel. Mannekes, 270 platen, dat is echt gigantisch blij. Zo blij voor Caroline. Ze zorgde zelfs voor inspiratie voor dit. Classics Clash. Ik heb vandaag twee classics tegenover elkaar gezegd die iets met gewicht te maken hebben. En daarna wil ik even afspreken. Ik wil niks meer horen over dat gewicht. Het is genoeg geweest. Jij kiest zo meteen met één druk op de knop

Bon Iver en het prachtige Skinny Love. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Wordt het Queen met Fat Bottomed Girls, oftewel Bon Iver met Skinny Love? Jij beslist. Je moet gewoon even klikken in de poll in de app. Zometeen draai ik Gary Numan naar Mumford & Sons en I Will Wait. Lock.

0: die de teleurstelling dat zij niet met hun gewicht naar, in vinyl naar huis gaan, nog aan het verwerken zijn. Christophe die stuurt, ik ben zo blij voor Caroline, maar ik vind dit zo erg voor mezelf. Ik snap het, ik had ook graag die 436 platen gekregen, wat een dikke 10 kilo verschil al niet opbrengt. Maar naar de muziek nu. Jij kiest vandaag bij wijze van afsluiter van dit mooie Willy hoofdstuk tussen twee platen die iets met gewicht te maken hebben. Optie 1 is Queen met Fat Bottomed Girls. Optie 2 is Bon Iver en Skinny Love. Ik kijk heel even naar de tussenstand. De fans van Queen hebben serieus de overhand, want Queen heeft op dit moment 51 stemmen meer. Als jij liever Bon Iver wil, ga naar de poll in de app.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Zitter.

0: Vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Classics. Annelies Orie.

Think I Like You van Black Box Revelation. En er zijn wheelies die wel degelijk afkikverschijnselen hebben na die wheelie album 500. Koen uit Reti die verwacht nog altijd twee nummers uit dezelfde plaat naar elkaar, doet iets raar met zijn brein. En Geert uit Wezenmaal die hoort af en toe een fantoomcaloriebom afgaan en dan gaat hij naar de app om die knop te zoeken, maar die is er natuurlijk niet meer. Laat weten als we iemand moeten bellen. Kan altijd. Naar de uitslag nu om Caroline die 67,60 kilo aan vinyl won te vieren en dat hele gewichthoofdstuk af te sluiten. Mocht jij kiezen tussen Fat Bottomed Girls van Queen en Skinny Love van Bon Iver, welk nummer wint vandaag? Wel, 80% van de wheelies wilde meekijken.

0: Give to, hoe heerlijk is dat, Queen and Fat Bottomed Girls. Nu graag even je aandacht, want voor de volgende dame, die wordt vandaag 52 jaar. En als je fan bent, net zoals ik, dan zou ik volgende week zeker naar Classics luisteren. Meer mag ik nog niet vertellen, maar het is wel echt de moeite, dat beloof ik. Dus, voor nu, een hele gelukkige verjaardag, Alanis Morissette.
1: Classics, Annelies Orrie.

Meezingen met je microfoon open, dat is misschien niet het allerbeste plan. Je hoort de Head of Her Feet van Alanis Morissette. Er wordt al wild gegokt naar het nieuws over Alanis Morissette. Jorien die hoopt dat ze last minute nog naar Werchter komt. Sorry Jorien, het is echt nog een beetje te vroeg. Dit is de laatste voor het nieuws van 11 uur. Straks dan duiken we nog eens in de nummer 1 van die album 500. Nu The Primitives en Crash.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Het is vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
9: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
8: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. Frankrijk heeft een Russisch schip tegengehouden op de Atlantische Oceaan. Het ging om een tanker die daar niet mocht varen door internationale sancties tegen Russische schepen. Maar die probeerde dit schip dus te omzeilen. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal daar het loon zien opstaan van een Belgische CEO. Ik verdien 10.000 euro bruto, staat daar op een gigantische affiche. Omdat de vrouw wil dat er transparanter over onze lonen gebabbeld wordt. Zij vindt dat wij nu praten over ons loon op dezelfde manier als onze grootouders over seks. Voorlopig nog zonnig, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig. Music Man.

Jellyfish and that is why. Annelies, het is 1 juni vandaag. Dat stuurt Bjorn in de Willy-app. Ja, ik had mijn kalender ook al gecheckt. Maar zegt hij ook, een nieuwe maand betekent dat dan ook een nieuwe start voor de kettingroker. Amai, ik was dat compleet vergeten na 2 weken album 500. Maar jij dus niet? Oké, goed. Begin al maar na te denken. Ik zal straks nog wel eens uitleggen hoe dat precies allemaal werkt. Al voor alle nieuwe Willys natuurlijk. Zometeen krijg je hier Star Sailor. Not a Cure and a Forest.

0: De heerlijke Michael Hutchins en NXS en The Original Sin. Zometeen krijg je Arcade Fire en Nemo na elkaar. En daarna duiken we nog eens in jouw nummer 1 van de Willy Album 500.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij...

0: We Used to Wait van Arcade Fire. Afgelopen vrijdag om iets voor zeven maakte Wim Oosterling bekend welk album jij dit jaar op nummer 1 stemde in de Willy Album 500. Het was niet 10 van Pearl Jam zoals vorig jaar. Ook niet Nevermind van Nirvana zoals in 2024. Rumors van Fleetwood Mac, dat had ook nog gekund. Maar het was het ook niet. Wat was het dan wel? Zo klonk de bekendmaking afgelopen vrijdag.
1: Nog één plaat over. Wat is de nummer 1 van de Willy Album 500 editie 2026? De beste plaat ooit gemaakt volgens jullie. Is een album... Ik wou wel zeggen, het album van een man die 10 jaar geleden plots overleed hier.

0: Daily. Nummer 1.
1: Dit is I Would Die For You. Twee nummers na elkaar uit dit album. En je mag eens raden wat het tweede is. Zometeen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Willy Album 500. En dit is de nummer 1. Purple Rain van Prince.
2: En omdat jij Purple Rain van Prince op nummer 1 hebt gestemd in die Willy Album 500, is dat ons
3: album van de week.
2: De hele week nog vieren we Purple Rain van Prince. Dat wil zeggen, je hoort er elke dag een nummer uit. En ik begin met de opener van die plaat. Dat is trouwens ook de opener van de film Purple Rain. Die kwam een dikke maand na het album uit. Het nummer dat ik nu ga draaien was de tweede nummer 1 hit van Prince ooit. En met die hele plaat van Purple Rain en dus ook de soundtrack won hij een Oscar. Dit is Prince met Let's Go Crazy.

0: Music matters.
1: En af de zette kijk, wat mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor.

Helemaal niet, geloof mij. Ik heb het zelf getest 23 jaar geleden en dat eerste jaar heb ik helaas 2 keer moeten doen. Wat wel kan helpen is de hele dag naar Willy luisteren. Heel veel goede muziek die je de nodige drive geeft om alles te geven. En keihard te gaan.

0: het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.

0: 24 jaar nadat George Harrison het origineel van I Got My Mind Set On You hoorde, maakte hij er een eigen versie van. En die versie draaien wij hier nog.
1: De Kettingrocker.
0: Dus we hebben een nieuwe maand. Dat betekent dat we aan een nieuwe muzikale ketting beginnen. Een ketting waarin elk nummer een link heeft met het vorige. Dat kan via een muzikant zijn, via de titel, via de tekst. Maar de vraag is nu, waar beginnen we mee? Het is 1 juni, over exact een maand. Dan begint de zomervakantie. We gaan ook richting festivals. Misschien levert dat allemaal wat inspiratie. Stuur jouw suggestie voor het begin van

Dit had ook gekund als begin van die nieuwe kettingrocker. Niks dat zo doet uitkijken naar festivals als Elbow en One Day Like This. Er komen al veel suggesties binnen voor die kettingrocker, maar ik wil natuurlijk ook weten waarom jouw suggestie het perfecte begin is. Dus zet dat er ook even bij. Zometeen krijg je de Zombies na U2 en Bullet the Blue Sky.

of America.

She's Not There van de Zombies. Ja, de Vengeats nog zien spelen, dat is moeilijk. Die zijn gestopt natuurlijk. Maar Johannes is zijn naam. Frontman, die gaat wel nog door. Nu zaterdag speelt hij in de namiddag om 14:00 in Antwerpen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overtreden. Even snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb twee uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door artificiële intelligentie. Dat blijkt uit hun plannen voor de komende jaren. Het gaat dan onder meer over jobs bij de klantendienst. Er zouden geen naakte ontslagen vallen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat het betekent.
6: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in een opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
3: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.
2: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.
7: Yep.

prachtigste liedje in de hele playlist vandaag. They Might Be Giants en Birdhouse in Your Soul. Intussen blijven er fantastisch goede suggesties binnenkomen voor die frisse start van de kettingrocker vandaag. Het thema lijkt bij de meeste zomer te zijn. Als jij nog aan iets anders denkt, laat maar komen in de app.

Ryan Murphy en Let Me Know krijg je goesting in het weekend. En ik weet het, het is nog maar maandag, maar je zou misschien toch wel eens kunnen nadenken over je weekendplannen. Deze groep die staat nu vrijdag in de Roma. Oh,

vrijdag Metal Molly in de Roma. Wie had ooit gedacht dat die nog zouden terugkomen? En wat nog beter nieuws is, Wim Oosterlink heeft straks tussen 4 en 7 een duo-ticket voor Metal Molly in de Roma. Nu vrijdag, er is Wallace.

0: vanochtend hadden Thomas en Sien nog nieuws. VTM-nieuwsanker Katharine Moerkerke die komt 4 zaterdagen lang radio maken bij ons. Vanaf zaterdag 7 juni, 6 juni, kan je luisteren naar Sunday Bloody Sunday. Een programma waarin ze van 10 tot 12 de beste protestsongs bundelt. En ik heb al een voorsmaakje zometeen.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazette van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: Classics, Annelies Orrie.

0: Reality van Billy Bragg. Het is maandag, wat is het? 1 juni natuurlijk. 3 minuten over 12. 3 minuten over half 1. Amai.
1: De Kettingrocker.
0: Hoho, een nieuwe maand. Dat betekent ook de start van een nieuwe muzikale ketting. Met alleen maar schakels door jou gekozen. Als dan Koen uit Reti had gelezen, dan was hem dit geworden.

Boys of Summer. Heel leuk. Dirk uit Gent, die dacht aan dit. Want, zegt hij, Van Halen en Jump. Een nieuwe maand, een nieuw begin. Je kan er maar best met goede moed weer invliegen. Ja, dat is een motiverende plaat.

volgt eindelijk de vakantie, maar ik ga voor een nummer dat we dit jaar nog nooit gedraaid hebben in de Kettingrocker. Het is de suggestie van Nico uit Lummen. Hij stuurt: ik heb zoveel goesting in die echte zomer in festivals en alles wat daarbij hoort. Hij zegt: dit past daar perfect bij. The Love and Spoonful en Summer in the City.

The Love and Spoonful schreef dit over een typische hete dag in New York. En daarna komt dan zo die verlossende, bruisende sfeer in de avond. Dit verwoordt het helemaal. Summer in the City, The Love and Spoonful.

0: Had ik je al verteld over de tickets van Eric Clapton? Die ik na het concert terug heb gevonden in mijn spam. Ik had die gekregen omdat ik ergens iets had ingelezen. En ik dacht, ah, die tickets komen maar niet, die komen maar niet, die komen maar niet. Vorige week zei iemand voor iets anders, heb je al eens in je spamfolder gekeken, Annelies? En daar zaten ze, mijn tickets voor Eric Clapton. Ik hoop dat jij wel bent gaan kijken en dat je dit live hebt gehoord. I Shot the Sheriff. Zometeen Modest Mouse en de Smashing Pumpkins na elkaar. En vervolgens misschien wel Roos van Akker.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte.

0: Och jongens,
1: dat is wel een held, hè.
2: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: In Moskou, mam!
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht ze.
13: Rustig, is
12: het niet? Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
16: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
17: Willy. Music matters.

0: dashboard van Modest Mouse. Een hele goede middag, Roos van Akker.
1: Hoi, hoi, hoi, Annelies.
0: Zeg, ik heb al een beetje gespiekt over wat jij allemaal van plan bent vanmiddag. Twee nieuwe singles.
1: Ja, echt, hè. Maar één single waar je mening mag over geven en die andere, die gooi ik er gewoon in de playlist.
0: Daar mag je niks over zeggen. De app gaat aan toe. Je kunt geen enkel bericht meer sturen.
1: Nee. Ik draai de nieuwe van de mens en het is een duetje geworden.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Hoe was jouw weekend eigenlijk, Roos van Akker?
1: Wel goed. Ik ben naar gisteren naar een soort van kunstbeurs geweest. Maar beurs mag ik niet zeggen. Wat toe in het klein? Eldorado heet het. Vlakbij Brugge. Het valt nog onder Brugge eigenlijk. Dutzelen. Daar in de buurt. Heel gezellig. Een groen terrein met een vijver. Met allemaal leuke schilderijen en kunstwerken, beeldhouwwerken. Zeer de moeite. Het loopt nog tot en met volgend weekend. Als
0: en
1: ik
0: heb je iets gekocht?
1: Nee, ik heb niets gekocht. Een wijntje.
0: Ah ja.
1: In de bar.
0: Wat is het mooiste wat jij gezien hebt? Wat is je bijgebleven?
1: Toch wel een paar schilderijen die ik heel mooi vond.
0: Oké. Okay.
1: Van een zekere Felix en nu ben ik zijn familienaam kwijt. Maar het was echt een moeite. Het was
0: mooi, Eldorado,
1: ik ben onder de indruk.
0: Ja. In Brugge. Oké,
1: okay, ja,
0: de tip van Roos. Als je nog niks te doen hebt volgend weekend, kun je wel proberen die tickets voor Metal Molly en de Roma te winnen. Straks bij Wim. Of je kunt naar Eldorado gaan. Kan allemaal. Roos, wist jij al dat sommige mensen mij Suzy noemen?
1: Waarom?
0: Ah ja, ooit in het middelbare heb ik gezegd toen iemand een Suzy-wafel aan het eten was. Dat is toch echt niet lekker. Toen zei hij, Suzy, je bent bijna een Suzy. En sindsdien, ik sta in de gsm van mijn man ook als Suzy. Ik heb dat verhaal ooit aan godgenoten verteld. 3 jaar later. En die zijn daarmee gaan lopen. Dus ik ben nog altijd Suzy.
1: Allee.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
4: Humo!
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
10: Ik kies Unlimited Internet.
9: En 5G.
10: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
14: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven. Snel rijden bijvoorbeeld.
13: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
15: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
13: De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
16: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren. Maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet. Dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
13: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
3: Music.
7: music matters.
11: Roos van Akker.
17: Ja, proper gewassen en aanwezig. Een heel goeiemiddag.

En zo is het alweer juni, de maand waarin je het festivalgras al serieus begint te ruiken, als je dat al niet gedaan hebt. Hela, hopelijk heb je een fijn weekend gehad en heeft het niet te hard geonweerd bij jou. Muziek kan altijd helpen, hè. Ze komen Afghan Wigs voorbij, Editors en Red Zebra. En voor nu een goede portie White Lines van de grootmeester Flash.

Nick Cave heeft laten doorschemeren dat hij weer met de bad seats in de studio zit. Op zijn blog The Red Hand File schreef hij onlangs dat hij in een studio in het Londense Islington aan het rommelen is met het vage idee om misschien een nieuwe plaat te maken. Beetje vaag bericht, maar het klinkt wel leuk. En eind deze maand dan speelt hij op Live is Live in het Midden Vijverpark in Antwerpen.

0: Defcon Weeks met House of I. En straks schotel ik je weer een nieuwe single voor. En die is van een band uit eigen land.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Fashion Party van de Neon Judgment. Liefde en andere problemen, dat is de titel van de laatste plaat van de mens. En na het dansen met de benen die we hebben en ik wil niet dat je het koud hebt, is er nu een nieuwe single. En op die nieuwe single doet Frank van der Linden het niet alleen. Hij krijgt de hulp van Helena Kazark, de zangeres van Maria Iscariot. De titel is Nederlands. Het is ook een best kort lied, zo'n 2 minuten 30. Jij mag je gedacht laten weten over deze nieuwste van de mens, over Nederlands. Stuur maar door in de app en wie weet laat ik je mening horen.

Wat vind je van deze nieuwste single van de mens van Nederland? Samen met Helena van Maria Iscariot. Leuke samenwerking stuurt Lien. Die passen wel, die twee samen, schrijft Elke. Gunther loves it. I speak Engels, schrijft hij erbij. Dries schrijft Frank for President. Heel die cd is super. Enkel dat van Pommelien vindt hij nog het minste. Hij heeft de cover van Pommelien op zijn nieuwe plaat gezet. Gert die stuurt dan weer typisch nummer van de mens. Had het misschien iets steviger verwacht door de samenwerking. Bart die schrijft, oh, dat kende ik al. Misschien heb ik het gehoord tijdens een laatste theatertournee. De kans is heel groot, Bart. Lekker ritme, schrijft hij er ook nog bij. Peter vindt het super. De mens blijft top in pop in het Nederlands. Pieter Jan vindt het ook een typisch nummer van de mens. Leuke samenwerking, hij is grote fan. En Tabo die stuurt, het is zoals de maandag. Het piekt even in het begin en het komt uiteindelijk wel goed. Mooi Vlaams, zeg. 20 augustus speelt de mens een dubbelconcert met de Noordkaap. Zal de moeite zijn in het Rivierenhof in Deurne. Dankjewel voor je mening.

0: Nothing but thieves and tomorrow is closed. Niks van. Morgen zijn we er gewoon weer opnieuw, hè? Eerst deze maandag nog doorkomen met zometeen Red Zebra.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droom.

0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

Muse heeft net weer iets nieuws gedropt uit die nieuwe plaat van hen die eind deze maand uitkomt. Unraveling and Be With You heb je hier al horen voorbij komen. En nu is er dus ook Cryogen. Muse is duidelijk aanwezig, bombastisch als ze kunnen zijn. Cryogen, de nieuwe van Muse.

En je bent wakker. Het zou erg zijn als het niet zo was, hè, want het is bijna 2 uur. En deze man van rang die speelt eind deze maand op Grensrock in Menen. En 2 weken later ook op Gent Jazz. Admiral Freebie en Always on the Run.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofichen en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
6: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
5: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. De voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David de Henao.
7: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
5: En ook deze lente krijgt een podiumplaats, de tweede warmste sinds het begin van de metingen. En voor wie nog geen plannen heeft dit weekend en een hond heeft, afzakken naar Dessel in de provincie Antwerpen, want daar wordt Superhondfest georganiseerd. Plot twist, je hond moet wel thuis blijven. Het is een festival voor hondenbaasjes die even afleiding willen van hun viervoeter en willen bijleren over hun dier. Het is overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
3: Music matters.

Yay, de toon is gezet. Dankjewel, familie Followill. Ik heb nog voor jou in de aanbieding Oasis, Triggerfinger en Led Zeppelin. En we gaan instrumentaal verder, want Jim Kerr doet niet mee op dit nummer van Simple Minds. Theme for Great Cities.

Forever van Portland. De Fun Loving Criminals die gaan een unieke reeks theaterconcerten doen onder de naam Orchestrated, waarbij ze dus hulp krijgen van een echt live orkest. Ze spelen 3 keer in september in ons land. In de Velinx, in Tongeren, in CC Het Bolwerk in Vilvoorde en ook in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Everybody,

0: Triggerfinger. Hun nieuwe album zal Tarmac heten en is er op 18 september. Daarna gaan ze op tournee doorheen Europa.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Sst, luister.
3: Summer deals!
2: Hoor je het ook?
3: Summer deals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Zeg Jasmin,
7: uh-huh.
6: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
7: Uh-huh.
6: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
7: Dat klopt.
6: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
7: Yes.
6: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
7: Joehoe.
6: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
7: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
6: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
7: Ja, zeker. Ja.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
10: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
9: Heerlijk in de kruising.
10: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
9: Goku, score!
10: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
1: Music matters.
11: Yeah.
1: Willy.

Pelican Dealer, de band van Jasper en Mats Mulier. Ze hebben net de voorstelling gehad van hun nieuwste EP in het depot in Leuven. Pelican Dealer met Coming Around. En hier komt Ska van de bovenste beste plank van een Britse band die jammer genoeg niet meer bestaat. Ik heb het over de Specials. Het is ondertussen ook al 4 jaar geleden dat een frontman Terry Hall is overleden aan kanker. Hij werd 63. Too much, too young.

Het nummer dat Air schreef voor de soundtrack van The Virgin Suicides. Het regiedebuut van Sofia Coppola, dochter van inderdaad. Je hoort de Playground Love van Air. En Stone staat nu voor je klaar. Je kunt hem aan het werk zien over een kleine maand op het Cactus Festival. Ook op Rock Zottegem en Rock Olmen ook zelfs. If you wanna...

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
1: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
6: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
13: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
12: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
13: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
12: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
13: Humo!
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Allee, verras mij eens.
14: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
16: Dat ga ik eens proberen.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Roos van Akker.

omdat er nooit genoeg liefde kan zijn. Led Zeppelin en a whole lot of love. We gaan vanaf nu ook weer verder met onze kettingrocker. De muzikale ketting van Willy. Jij mag een nieuwe schakel toevoegen aan Summer in the City van The Loving Spoonful. Want dat was de eerste van deze nieuwe maand bij Annelies. Wat wil jij daaraan hangen? Stuur maar door in de app. En Amber en Marie van Kids With Buns, die hebben een release-datum gevonden voor hun nieuwe album. Midden oktober komt het uit. Het zal Bell Jar heten en dit staat erop. Blind, Kids With Buns.

leuk nieuws over therapy. Andy Kearns die heeft bevestigd dat de band de afgelopen weken in de studio heeft gezeten om zo'n 5 tot 6 nieuwe nummers op te nemen. Ze overwegen dan om eind dit jaar eerst een aantal losse singles uit te brengen, om dan in januari volgend jaar het volledig nieuwe album te lanceren met een grote tournee erbovenop, als dat geen goed nieuws is.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
5: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal er niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereid op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
4: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. Maar 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op hun studies, onderzoekster Karen van Aarden.
6: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
4: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond of oudere studenten. Sinds vorig jaar mogen studenten tot 650 uur bijverdienen. In Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. 2 daders vluchtten toen weg, een derde sprong in het kanaal en overleefde dat niet. De vluchtauto werd internationaal geseind en zo kon de politie de andere verdachten vinden en oppakken. Er lag ook inbrekersmateriaal in de auto. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 24 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden.
2: Music matters.
7: Roos van Akker. Hoi, hoi. Wat denk je van iets van The Cure? Gaat er altijd wel in, hè? Ja.

wordt hier weer smikkelen en smullen van al dat muzikale moois. Het komende uur met onder andere The Police, ook Gossip en zelfs een nieuwe schakel voor onze kettingrocker die we net weer voor deze nieuwe maand uit de kast hebben gehaald. Als je een suggestie nog niet hebt doorgestuurd voor na de Loving Spoonful met Summer in the City, doe het dan nu nog snel in de app. En Somber die mag aftrappen met zijn Homewrecker.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel jij allemaal voor na, of voor als nieuwe schakel, voor na de Living Spoonful met Summer in the City? Muriel die wil naar YouTube met City of Blinding Lights. Gerry gaat graag naar Shittown van Life. Ondanks de titel Alles Behalve een Scheidnummer, schrijft hij erbij. Wim dacht aan Hot in the City van Billy Idol. Bart stelt de zomer van de liefde voor van Gorky, want voelt is altijd goed. Stijn gaat van de ene summer naar de andere met In the Summertime van Mungo Jerry. Spoonman van Soundgarden kwam ook een paar keer voorbij. Ismael stuurt City zit in Toxicity. System of Down dus. Tommy wil naar Diataris met The Boys of Summer. Didier dacht aan de Feel Good Hit of the Summer van de Queens of the Stone Age. Elias wil dan weer graag naar Sin City van de Black Keys. Allemaal heerlijke nummers. Dirk die blijft ook graag bij de Summer. Meer bepaald The Boys of Summer van Don Henley. En Thomas uit Mol die heeft het gehaald, of toch zijn voorstel. Uit midden jaren 90, 1995 dus. Het mooie Summer van Buffalo Tom.
0: De Kettingrocker.

0: Gossip and Crazy Again. Zometeen komen je blauwe vrienden van de Police voorbij.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

trekt op dit moment de hele wereld rond voor zijn 3.0-tour. Samen met zijn gitarist en drummer om klassiekers van de Police, zoals deze Roxanne, en zijn solowerk met zijn drieën te brengen. En op 25 juli dan staat hij op het festival Francofolie in Spa. Dit is Wolf Alice.

Levelers vieren dit jaar dat hun Leveling of the Land 35 jaar oud is geworden. Ze spelen in het depot in Leuven op 25 oktober. Maar het concert is wel al helemaal uitverkocht. Dit stond op die succesplaat. One

0: prachtplaat om de gast aan te kondigen die zo meteen komt piepen in de studio. Of de knoppen wel goed staan voor hem. Human van Lenny Kravitz.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
16: Roos van Akker.

0: Hey Roos.
1: Ik ben blij dat we weer kunnen babbelen.
0: Ah, we zijn weer samen zijn verenigd.
1: Ja.
0: Op de radio.
1: Allee, we hebben elkaar vrijdag gezien. Ja, hè. Hoe was het nog vrijdag met de finale van de Album 500?
0: Goeie nummer 1.
1: Ja, zeker. Prachtige nummer 1.
0: Leie winnaar van Win je gewicht in vinyl, die je vanmorgen ook gehoord hebt. Echt schitterend. Maar ik moet je trouwens, ik moet je heel belangrijks vragen.
1: Ja?
0: Van, daar was iemand die jou wilde zien. Heb jij die, weet je of ik het, heb jij die gezien?
1: Misschien, er waren best wel veel mensen die op de foto wilden.
0: Ah ja, wel. Het was een man, super, ik ga even vertellen. Een man, ja? Super vriendelijk, maar die had zich vergist. Dat was echt heel erg. Die was eerst naar platenwinkel Music Mania gegaan aan de vooruit.
1: Ah ja, de allereerste. De eerste. We zaten in het tweede.
0: Maar wij zaten dus in de Music Mania 2 aan de kraanlijn. En dat is dus, die is dus in de gloeiende hitte, helemaal te voet, van aan de vooruit, helemaal naar de kraanlijn. Niet gewandeld, maar echt, die heeft zich gehaast om op tijd te zijn om u te zien. Dat is ook echt een half uur te voet in de gloeiende hitte. En hij had superveel pijn, want hij was ook, legde mij uit, aan zijn nek geopereerd. Echt zo, een litteken laten zien. Twee keer.
1: Wat was er mis?
0: Ja, dat was zo, echt zo'n diepe snee. En ik moest twee keer zeer goed kijken, dat ik het zeker goed gezien had van zijn nek. En dan stond hij daar zo badend in zweet, in de plaatje. Super teleurgesteld dat jij al weg was. Dat was echt heel droef, want hij had al foto's van mensen, van iedereen, van Q Music en van Joe, dat is een ander radiostation. En hij heeft me al die foto's laten zien op zijn gsm. En dan heeft hij dus als soort troostprijs dan maar een selfie met mij genomen. Hè, overvloedig, zwetend. Maar toen zag ik plots, Roos, dat jij dan nog op het terras zat.
1: Ja, ik ben nog blijven plakken.
0: Maar daarmee, en toen vroeg hij aan mij zo heel beschaamd van Roos zit nog op het terras, mag ik haar storen voor een foto? En ik zei, ja, doe maar niet te lang, want ze heeft het heel druk. Wat een leugen was, want je zat daar gewoon maar op terras.
1: Ja, ik zat te tetteren.
0: Is die dan gekomen om een foto te
1: zien? Ja, tuurlijk. Voilà. En ik pakte hem vast voor de foto en hij zweette inderdaad wel.
0: Maar dat was
1: maar
0: heel erg.
1: Sukkel.
0: Het was zo zweet, jongen, dat hij deed. Echt wel helemaal nat en zijn naar.
1: Ja.
0: Hij stond er echt te druppen van het zweet. Maar hij heeft een foto kunnen nemen met jou.
1: Ja, en hij heeft mij ook al de foto's laten zien die hij al had.
0: Van Q-music en van
1: alle DJ's. En het waren allemaal vrouwen, behalve die foto.
0: Van mij. Dat was zo goed eigenlijk.

Bad Eyes en It's Not Real. Vanavond is het weer de M-show met Marcel van Tilt, die weer wat nieuwe ontdekkingen zal voorschotelen. Van 7 tot 9 vanavond hier op Willy. Eerst nog Wim natuurlijk. Amuseer je met jongeheer Oosterlink.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
11: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren. Dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
10: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd, dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran, maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
12: It's showtime.
13: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
14: Wim Oosterlink.
15: Ik ging zeggen, kom maar hier met uw dikke hagelbollen, wat dus nergens op slaat. Goedemiddag, welkom.

Angie van de Rolling Stones na de Foo Fighters All My Life. Wow, knallen. 12:04, dit is de avondspits van Willy. Goedemiddag en welkom in Palm Springs in Amerika. Zijn meer dan 1000 lookalikes van Marilyn Monroe samengekomen dit weekend voor een wereldrecord. Het heette The Great Marilyn Record Attempt. De grootste samenkomst van Marilyn Monroe lookalikes. Dat betekent dus een wit kleed aan, een blonde pruik, een zonnebril. Hè? Een baard hoeft geen bezwaar te zijn om een lookalike van Marilyn Monroe te zijn. Zie ik hier op de foto's. Het zag er een beetje uit als een mengeling van woonzorgcentrum, de Vlasgaard en de Voil Jeannette Stoet van naast carnaval. Maar goed, je krijgt een volle avondspits hier bij Willy. Lekker druk, ik stuur je naar die Offspring. Straks om 16:45, die Offspring, jawel. Er zijn weer meningen in EHBO, CWFS en we spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist. Maar eerst nieuwe muziek van het Limburgse Ila. Dit heet In My Heart.

0: Gorky en lieve kleine piranha, heb je het weegmoment gehoord vanmorgen? Het officiële weegmoment na de 500. Jongen, het is toch wel, dat was toch wel weer wat eigenlijk. Allee, vrijdagavond was het al wat en vanmorgen toch wel weer. Ik zoek het nog even op voor als je het gemist hebt. Zometeen na David Bowie onze nieuwe belofte, onze nieuwe Willy-belofte van de maand juni.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
2: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Wim Oosterlink.
9: Niveau 0, hè.

Ashes to Ashes, David Bowie. Dit is de belofte van Willy. 1 juni, een nieuwe maand, dus een nieuwe Willy-belofte. Dit is de Gentse groep rondmuzikant Joos Houwen. Cheap Cults, nieuwe Willy-belofte met

0: Onze nieuwe Willy Belofte van de maand, Juni Cheap Cult, hier met Formaldehyde. Straks hoor je Popular van Nadasurf, nog eens, omdat het veel te lang geleden is. En in Free Willy stuur ik je naar The Offspring, maar dat is voor straks dus. Eerst even kijken, het is bijna 4:30. Wat zat er in nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het vroeten was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt. Wel, één Freddy Orion mag de gevangenis verlaten. Dat is toch wel groot nieuws. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion vermoordde in de jaren 70 6 mensen. Hij zit al 47 jaar in de gevangenis. Hij is de op één na langste gedetineerde in ons land. Maar hij mag dus nu uit de gevangenis, zij het wel, nog naar een zorgcentrum en zo. Twee in Palm Springs in Amerika zijn meer dan 1000 lookalikes van Marilyn Monroe samengekomen. Dat heb ik daar straks al verteld. Femke wint So You Think You Can Dance. Voor wie televisie gemist heeft dit weekend. Dus Femke heeft zo, blijkbaar was er zoiets. Nee, Femke had gewonnen. De dag voor de finale was ik zelfs even bewusteloos. Zie ik, lees ik hier. En de 17-jarige Bas heeft The Voice van Vlaanderen gewonnen. Enfin, dus weer talent, hè, ten over, zeg ik. En drie...
1: De Willy Alpen 500.
0: Carolien uit Essen heeft vrijdag op Willy haar gewicht in vinyl gewonnen. Ze kon exact inschatten dat Willy-DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen 360,25 kilo wogen. Dat is toch een tripje eigenlijk, die wegingen al. Vanmorgen was Carolien hier in de ochtend bij Thomas en Sien voor de officiële weging van haarzelf. Voor de exacte prijs, om te weten hoeveel vinylplaten ze dus eigenlijk mag gaan kopen op onze kosten. En dat ging zo.
2: Achter jou staat een weegschaal. Wij zouden het nooit vragen aan een luisteraar, maar aan jou gaat het wel vragen. Carolien, hoeveel weeg jij? Je mag er gewoon gaan opstaan.
3: Ik weeg 67,60.
2: 67,60 kilo. Carolien, jij mag binnenkort 270 platen gaan halen in de platenwinkel.

0: Lekkere muziek in de avondspits van Willy samen. Van het werk naar huis met Manic Street Preachers. Your love alone is not enough. Straks stuur ik je naar een concert van die Offspring. Enfin, niet alleen van die Offspring, maar een festival waar ook die Offspring speelt. Straks 16:45 in Free Willy. En als je denkt van, jammer Wim, wat ik graag een keer zou winnen, dat is echt gewoon absoluut niks. En wel, zo meteen een opportuniteit. Het heet Zoek de artiest in de woordenmist.
1: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Wim Oosterlink.
4: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
1: Willy.

0: Teddy Swims met Bad Dreams in de avondspits, familie. Het is 5:14. We gaan Zoek de artiest in de woordenmist spelen.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Want het is veel te lang geleden. Ik ga even uitleggen hoe het gaat voor wie als... voor de eerste keer... Ja, maar dat kan, hè. Mensen die voor de eerste keer luisteren. Ik moet daar niet meer lachen. Dus het gaat als volgt. Ik zeg een zin op de radio, en nu, direct. En als je heel aandachtig luistert in de auto of thuis waar je bent, dan kan je in die zin dus de naam van een artiest of een groep herkennen. He? Vandaag is het een groep. Wat moet je doen, is die naam eigenlijk sturen via de Willy-app naar mij. Zo snel mogelijk. Oké? Okay? Er is wel één disclaimer, je kan daar niks mee winnen. Ah ja, en ook nog belangrijk om te zeggen, de zin is eigenlijk een normaal... Zo'n normale zin, zoals je in een normale conversatie zou gebruiken. Dat is eigenlijk de sterkte van deze rubriek. Goed, klaar. Hier komt de zin. Dus luister goed. Het is een groep vandaag die je moet herkennen. Stuur de naam zo rap mogelijk via de Willy-app. Het gaat niet goed met kleine Jonas zijn lunchpakket. De koek schimmelt al een beetje. En de boterhammetjes stinken uren in de wind. Als je voor de eerste keer luistert, dus in deze zin moet je proberen om dus een bekende groep of artiest van een groep te herkennen en doorsturen via de video. Nog eens. Het gaat niet goed met kleine Jonas zijn lunchpakket. De koek schimmelt al een beetje en de boterhammetjes stinken uren in de wind. Erg, hè? Ik vind het ook heel erg voor Jonas. Oh, zijn de koek. Allee, probeer, doe eens je best. Zoek eens, ik ga nog één keer doen. Hè. Probeer een keer dus de groep. Toch wel een bekende groep. Van vroeger een beetje, maar toch een bekende groep. Stuur en via de Willy-app. Nog één keer. Het gaat niet goed met kleine Jonas zijn lunchpakket. De koek schimmelt al een beetje. En de boterhammetjes stinken uren in de wind. Voilà. Moet je niet voorstellen hoe erg dat is voor Jonas. Probeer gewoon de groep te vinden en door te sturen via de Willy-app. Alright.

0: Derek and the Dominoes bij Willy.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Lotte uit Balen. Goedemiddag Lotte. Onderweg naar huis, begrijp ik Lotte. Hoe was de werkdag vandaag?
2: Klopt, helemaal. Fijne werkdag. Ja, productief.
0: Productief zijn, maar weet je, dat kan niet van elk van ons gezegd worden. Bijvoorbeeld bij mij is dat een stuk minder. Maar goed, de zin was, Lotte, het gaat niet goed met kleine Jonas zijn lunchpakket. De koek schimmelt al een beetje en de boterhammetjes stinken uren in de wind. Erg, hè? Voor Jonas vind je het ook niet?
2: Verschrikkelijk.
0: Ik voel echt, mijn hart breekt al. Maar goed, welke groep heb je ontdekt in de woordenmist? Lotte, wat heb je gestuurd?
2: De koeks.
0: De koeks, schimmelt al op de koeks. Ja, natuurlijk wel, voilà, dat was gewoon de koeks. Dat was eigenlijk niet super ver gezocht voor deze keer. Maar goed, dat verandert wel in de loop van de week. Naarmate de inspiratie vermindert en de temperatuur zakt. Lotte, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb jij nu... jij weet mijn vraag al. Wat heb jij nu eigenlijk gewonnen? Vraag het mij af, Lotte. Hè?
2: Ik dacht niks, geen kloppen.
0: Dat is helemaal goed. Fijne avond, Lotte. Dag.

oplossing van Zoek de Artiest. De woorden, Mr. Cooks. En oula, straks stuur ik je op onze kosten naar Jera on Air. Dat is een festival in Nederlands, Limburg, eind deze maand. 16:45 in Fruwele kan je tickets winnen. En er is een officiële Timmy de Bulterig Walvis update. Of de vraag, is er al een nieuwe naam voor Timmy? Sinds we weten dat Timmy een vrouwtje is, hè? Toch? Weet iemand dat eigenlijk? Is dat nu al? Of noemen we Timmy nog altijd Timmy? Oei. Maar weet iemand dat? Ik heb gestuurd via de Willy. Heb ik geen

0: presents Dranouter, het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef weer precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
7: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken, ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch hoe fysiek absoluut niet meer sterk is. Ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
6: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. In Sint-Katelijne-Waver in de provincie Antwerpen staat een bedrijf in brand. Er hangt een grote rookpluim. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak van de brand kennen we nog niet. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
8: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
6: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet verder onderhandelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shuai Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo, 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
0: Wim Oosterlink.
9: Moet ik nu echt Tini de Bul terug walvis zeggen? Meen je dat nu? Echt? Goedemiddag.

0: Was dat de caloriebom? Super, het idee. Nee, vrecht. Nee, het is niet de caloriebom, maar goed. Goeie vraag. Goed leken dat op, maar goeie vraag. Het is het, nee. Je hoort Van Halen en Maloko met The Time Is Now. Het is 11:05 wat de time betreft. Zometeen stuur ik je op onze kosten naar Jera On Air Festival in Nederlands-Limburg. En straks help ik je ook aan een mening over een bijzonder pittig onderwerp in het nieuws. Maar dat is voor straks. Eerst
1: de officiële Wim Oosterlink.
0: Timmy, de bultrugwalvis.
1: Update.
0: Ja. De update is dat er donderdag een autopsie gaat gebeuren op het lichaam van Timmy, de bultrugwalvis. Timmy, het is zij, het is een vrouwtje dus nu, haar. Ze hebben haar nu op het strand van het Deense eiland Anholt getrokken. En ze gaan dus onderzoeken hoe Timmy gestorven is. Ze hebben dat daar op dit moment met een lint afgezet, waar dus Timmy ligt, zodat je niet ziek zou worden als je te dichtbij komt, want dat zit vol met bacteriën waar je ziek kan worden. De geur zou ook niet te harden zijn, de geur van Timmy. En dan staat er iets heel raars in het artikel. Ik lees voor, hè. Er staat: verslaggevers ter plaatse omschrijven de geur als dode vis die lange tijd in de zon heeft gelegen. Dat is het toch ook? Dat is het toch ook, niet? Enfin, de autopsie donderdag zal vermoedelijk 6 uur duren. Hier is de Sheila Divine. Klinkt als een groep die uit Boston komt. Life is fragile.

0: Life is Fragile, een filosofische lied over Timmy de Bulterig-Walvis. De Sheila Divine was op.
1: Free Willy.
0: Ja, ook Free Willy is terug na 2 weken Willy Album 500. Als er iets te winnen valt, is het hier in Free Willy. Vandaag tickets voor Yerra On Air, een festival. 25, 26, 27 juni. In IJsselstein in Nederlands-Limburg. Dus zo boven Maastricht daar. Met onder meer, wie speelt daar? Papa Roach, Pennywise, Doggy Dog, All Time Low, Viagra Boys, Bob Villain, Rise Against, Ronker, onze staalhartpresentator, Jasper de Petter, The Ataris. En nog heel veel groepen. Je kan daar nu een duo-combi-ticket voor winnen. Dus een ticket voor de 3 dagen, 25, 26, 27 juni, voor 2 personen. Oké? Okay? Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Oké? Okay? Niet meedoen als je denkt van, goh ja, misschien wat. Nee, enkel als je zeker kan gaan, mag je meespelen. En het antwoord op de vraag sturen via de media. Oké? Okay? Nog een keer tickets voor Yerra On Air. 25, 26, 27 juni in IJsselstein in Nederlands-Limburg. Stuur via de Willy-app de naam van de groep die daar ook optreedt, die ik net niet gezegd heb en van wie ik nu een plaat draai. Met andere woorden, welke groep is dit? Stuur via de Willy-app.

0: Willy.
1: We spelen voor Jera on Air. Dag Eline uit Leuven. Goedemiddag Eline.
2: Goedemiddag.
1: Welke groep heb jij gehoord, Eline?
2: The Offspring.
1: Natuurlijk wel. Proficiat, je wint een duo-combi-ticket voor 3 dagen Jera on Air op onze kosten. Met onder meer The Offspring live dus in IJsselstein in Nederlands-Limburg. Ook Lindsay uit Olen, Aaron uit Harelbeke, Lisse uit Herent en Talle uit Lier. Ook die mensen krijgen, hebben een berichtje van mij gekregen, dat ze een duo-combi-ticket krijgen voor de 3 dagen Jera on Air. Weet je, en ik ga iets zeggen. Morgen nog tickets. Morgen geef ik er opnieuw weg. Tickets voor Jera on Air. Dus blijf bij mij. Eline, fijne avond voor jou en geniet van Jera on Air. Tot de volgende, hè. Salut.
2: Dank u. Nice.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè.
7: Ah, bon?
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
11: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
10: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
11: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
10: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
11: Humo!
7: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Music matters. Willy.
14: I would like you to meet
15: Wim Oosterlink.
14: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

muziek uit het debuutalbum Slow Death of a Good Girl van ex-wheelie belofte Hik P. Dit heet Bowie's Pressure.

Nick P is de naam van de groep Bowie's Pressure. Was dat bijna 5:30? Zometeen de glorierijke terugkeer van de rubriek EHBO CWFS. Ik leg het direct wel uit, waarbij ik jou help om een mening te hebben over actuele feiten waarover het niet evident is om een mening te hebben. Laten we eerlijk zijn. Bijvoorbeeld vandaag het volgende verhaal dat ik hier zie in de krant online. Luister goed. Stripper trakteert Maria op lapdance voor haar 100ste verjaardag. Ja. I kid you not. Woonzorgcentrum Sauvegarde in het Antwerpse Puurs, Sint-Amans, nodigde deze week een stripper uit voor de 100ste verjaardag van bewoonster Maria Heijnaert. De stripper arriveerde in een stoere politieoutfit, uitgerust met een kogelvrije vest en bivakmuts. We hadden één verzoek, aldus de directrice, dat hij zijn broek aanhield. Die belofte kon hij gelukkig niet naleven. Enfin, die gelukkig zegt hij. De bewoners kregen, het is eigenlijk al een heel grappig verhaal, dus de bewoners kregen een groene of een rode sticker. Groen betekende dat de danser dichterbij mocht komen. En ze hebben dat allemaal heel goed bekeken. Het heeft super goed. Iedereen was super enthousiast. En wie was het meest enthousiast van allemaal? Maria. Laaiend enthousiast. Ze zegt niet veel meer, maar ze stak de hele tijd haar duim omhoog. Ze belandde zelfs op de stoel van de stripper voor haar lapdance. Jawel. Ik lees ook nog. De stripper was zeer respectvol. Hij bewoog zich traag richting de stoel en paste zich aan het tempo van de bewoners. Met andere woorden, hij is nu nog bezig om zijn onderbroek uit te doen. Als ik het goed begrijp. Zometeen meningen over dit verhaal. Rechtstreeks van de Facebook van HLN.

0: Stripped van Depeche Mode was een goed nummer geweest, toepasselijk, stuurbericht. Alain vraagt, was er een happy ending involved? Daar is geen sprake van in het artikel, Alain. Maar ik vermoed dat Maria zich achteraf in haar kamer van woonzorgcentrum Sauvegarde niet ingehouden heeft. Allee, ja, denk ik persoonlijk. Oh my god, ik krijg hier een bericht van Casper uit Antwerpen.
1: Goedemiddag, met Casper.
0: Casper, Wim Oosterlink van Willy.
1: Wat?
0: Ik draaide net. There's No Other Way van Blur. Wat stuur jij in de Willy-app?
1: There is no underwear zonder tanden klinkt als there is no other way.
0: Zot, ja. Casper, schitterend. Fijne avond voor jou. Tot ziens, hè. Zal
1: ja, voor jou.
0: Dag.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Correndon.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
12: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
13: Volkswagen.

0: voor de 100ste verjaardag van woonster Maria Heijnaert. De stripper arriveerde in een politieoutfit en Maria was laaiend enthousiast. Ze had de hele tijd haar duim omhoog en belandde zelfs op de stoel van de stripper voor een lapdance. Van een happy end is er geen sprake in het artikel, maar sowieso heeft Maria het overleefd. Dus laten we zeggen dat daar toch minstens sprake is van een happy end. Je vraagt je af, moet hij daar misschien ook al een mening over hebben, Wim? Ja, want het is 2026. We hebben over alles een mening. Willen of niet, maar geen zorg. Ik ga je helpen.
1: EHBO, CBFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, het zit zo. We hebben in België een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En wij kunnen die dan gebruiken op het familiefeest of op het werk. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er 5 verzameld over Maria en je kan die gebruiken als je ze nodig hebt. Heel snel even overlopen. Spoiler alert. Bijna iedereen op Facebook is enthousiast. Dat is zeer uitzonderlijk. Oké, dus positiviteit alom. Heel raar, maar het is zo. Mening 1 van Sabrina van Wallen. Sabrina kent de stripper blijkbaar persoonlijk. Ze schrijft... Geweldig dat dat kan. Ik hoop dat als ik in het rusthuis zit, ze dat ook voor mij doen. En ze heeft geluk. Hij is een geweldige stripper. Ook als persoon. Blijkbaar, kent ze stripper. Goed, mening 2 van Gust, misschien klant, vaste klant, zwart. Mening 2 van Gust van Langenoven. Gust heeft een licht dramatische oproep voor Veerle. Geen idee wie Veerle is. Hij schrijft, Veerle, als je man en kinderen je willen gelukkig zien, is dat waar je op wacht. Een stripper, wacht niet tot je 100 bent. Ik begin mij meer en meer af te vragen wie Veerle is en waarom Gust dit schrijft. Zwart, mening 3. Er zit toch één iemand tussen die het maar niks vindt en zijn naam op Facebook is J.P. Sartre. J.P. Sartre, vermoedelijk actief in de katholieke kerk, schrijft... Wordt dit echt? Mening 4 van Mario Verkoeij. Mario wordt er een beetje geil van het artikel. Hij schrijft... Het is niet omdat het papier verfrommeld is... Dat de spekken daarom slecht is, hé? Sta je de spek in het papier? En mening 5... Hij heeft het over Maria natuurlijk. Hè. En mening 5 tenslotte van Shana Matthias van Bezien Arnois. Een kleine oproep. Mag ik u vragen om uw Facebooknaam kort te houden? Dank u. Shana Matthias van Bezien Arnois schrijft... Hop, hop, hop. Sorry. Hop, hop, hop. En Maria er vanavond op. Ik zei het, positiviteit alom. Dat laatste was misschien een tikje te optimistisch. Zwart, je bent weer mee met actualiteit. Je hebt weer een mening die je van kan vinden. Hey. EHBO, CBFS, elke dag op Willy om 17:15. Straks nog muziek van de groep die gisteravond en vanavond in een uitverkochte zaal in Antwerpen speelt. Eerst 1, 2, 3, hop, hop, hop. Hier zijn de Fun Loving Criminals. En het woonzorgcentrum staat weer.

Veel mensen toch in de ban van Maria, zie ik in de video. Ik begrijp het helemaal, ik zelf ook. 5 voor 6, de man die vrijdagavond Nirvana en Pearl Jam klopte. En met de gouden medaille in de Willy album 500 aan de haal ging, tot verrassing van bijna iedereen. Prince met zijn album Purple Rain. Dit was 1999. Na het nieuws, nieuwe muziek van Lola Young. Want ze heeft iets nieuws uit. En de Amerikanen die net als gisteren de Roma in Antwerpen volledig op zijn kop gaan zetten vanavond.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
6: Een goede avond. Het parquet onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parquet wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
7: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
6: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog, vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig, met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.

0: de nieuwe single van Lola Young. Ze heeft hem samengemaakt met James Blake. Dat was From Down Here, de comeback een beetje van Lola Young. Zeg, prachtig moment. Allee, ja, prachtig moment in Amsterdam dit weekend. Toen tijdens het concert van Miss Montreal, een artiest, in een volle AFAS Live, 6000 bezoekers, plots een man op het podium, een bezoeker op het podium, op zijn knieën ging en zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Die, als je goed kijkt naar het filmpje, meteen al stevig met haar hoofd begon te schudden en uiteindelijk zei nee. Ze zijn nee, zegt ze, nu kan het even echt niet. Waarna de man mocht afdruipen. Ze legde ook nog aan het publiek uit waarom. Luister.
1: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Ja, maar echt. Hoe dapper is dat? Op een podium, 6000 man. En dan zeggen... Nee, nu niet. En dat even vlotjes gaan uitleggen aan het publiek. Wauw, indrukwekkend. Veel respect voor die vrouw, toch? Hier is Whispering Suns met een lied over de man op het podium. Alone. Ja.

Alone. Dat was Whispering Suns. Het is 6:15 elke dag. Op dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vanavond in de Roma in Antwerpen. Net zoals gisteravond spelen ze daar een hopeloos uitverkocht concert. Deze geweldige band van een hele tijd geleden uit Amerika. En ze zijn terug en dat is zo geweldig. Vanavond en gisteravond in de Roma in Antwerpen. 16 Horsepower, Black Soul Choir.

0: Blijkbaar nog altijd even vurig als 30 jaar geleden. 16 Horsepower Black Soul Choir vanavond in een uitverkochte Roma in Antwerpen. Ik ga eens kijken of Marcel van Tilt al in de house is.
1: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
3: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: I would like you to meet
9: Wim Oosterlink.
8: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Groep van Sam de Nef, Danny Blue heet die met Tears. We're in de studio. Marcel van Tiltag. Marcel.
1: Goedenavond, Wim.
0: Goedenavond. Marcel gaat straks vertellen waar we hem donderdagavond kunnen bewonderen.
1: Ja, heel
0: maar
1: bijzonder.
0: Maar eerst een, een verontschuldiging, begrijp ik.
1: Ja, even ook publiekelijk.
0: Je wil je publiekelijk
1: verontschuldigen.
0: Verontschuldigen?
1: Ja.
0: Tegen de mensheid.
1: Okay. Ja, toch redelijk veel mensen.
0: Oké, goed.
1: Ja, het overviel mij. Het overviel mij. Vorige vrijdag was een hele fijne dag. Een goede vriend van mij, Gaetan Lamela, een percussionist van heel veel orkesten, die trouwde met de beste vriendin van mijn vrouw, met Caroline de Hert. En nog eens proficiat allebei. En wij waren getuigen, dus ik heb die met de auto bij hen thuis afgehaald, 's ochtends dan naar het kasteeltje van Hoboken gereden, waar ze in het huwelijk officieel traden dan, met de burgemeester en heel de boel erbij. Dan naar een café in de buurt van alle vrienden en kennissen, hapjes, en dan hadden we hen als verrassing naar een hotel gereden tegenover het Centraal Station. Iedereen kent dat hotel van Antwerpen, dat grote hotel. Want daar hadden ze elkaar het eerst voor de nacht samen gevierd. Lang geleden. Dus wij naar dat hotel. En Gaetan die zegt, geweldig. En jij hebt nog niks gedronken, want jij zet natuurlijk de chauffeur. Ik betaal u een fles wijn hier aan de bar. Dus we zitten aan de bar rond 1:05 's namiddags. Echt gezellig. Geweldige dag al geweest. En ik word opeens omsingeld door een 30 à 40-tal roze objecten, waarop staat geprint in grote letters, oh ja, lele. En ik denk, what the fuck? Marcel, wat? We willen een selfie. Ik zeg, maar wat is die oh ja, fucking lele? Jullie zijn K3-fans. Echt, tientallen. Het liep van de muur van de K3-fans in dat hotel.
0: Oh my god. Maar waarschijnlijk was er in de afval in het Sportpaleis een optreden van K3.
1: Absoluut. En die zaten allemaal.
0: Die waren er allemaal.
1: Daar waren er heel veel in dat hotel. En die gaven niet af. Ik zeg maar, ik haat K3. Ga weg. Ik zit hier met een getrouwd koppel. De mooiste dag van hun leven. En jullie verruineren dat met jullie roze walm. Ga weg. We willen een selfie. En ik zeg, oké, ik maak al de selfies nu meteen, maar op elke selfie wil ik er staan met twee fuck you vingers. Want ik wil dat K3 uit mijn leven verdwijnt. Dus ik wil even mij verontschuldigen aan al die vriendelijke mensen van K3, dat ik zo uit mijn kamer vloog, maar het was net iets te roze te veel eigenlijk.
0: Maar jij, Marcel van Tilt, omsingeld door fans van K3?
1: Ja, in een hotel in Antwerpen.
0: Dat is een soort... Ja, maar er is iets dubbel mee. Er is iets raar.
1: Er is iets hogers aan de hand.
0: Iets heel speciaals mee aan de hand.
1: Enfin, moesten de mensen zich beledigd voelen? Dus, het was niet persoonlijk, maar het werd mij een beetje te veel.
0: Voilà. Dat een beetje te veel. En verontschuldigingen naar dus alle K3-fans die staan. Dus, waarbij je dus zo op de foto staat.
1: Op alle foto's sta je met twee gestrekte fuck you vingers. In heel Diksmuiden, waar mensen kwamen van Diksmuiden en van Overpelten, van Turnhout.
0: Maar wat die dan in dat hotel? Die sliepen daar. Maar natuurlijk, als je een optreden gaat en je hebt wat geld, kan je dan in de auto waaien.
1: Je geraakt nooit meer terug natuurlijk.
0: Je had dat niet voorzien natuurlijk.
1: Zaterdagsmorgen zag ik die mensen dus opnieuw aan het ontbijt. Een nacht mee.
0: Maar kijk, bij deze officiële verontschuldiging van Marcel van Tilt.
1: Absoluut.
0: Wat kunnen we jou donderdag zien?
1: Heel kort. Donderdagavond in Tongeren is het de 10e verjaardag van het Theseum. Je hebt de basiliek in Tongeren, prachtig gebouw. Daarachter ligt een klooster met gaanderijen en tuinen. En dat is ook een beetje een religieus museum. Dat bestaat 10 jaar. En ik ga daar met de enige echte Zora. Ja, u weet nog wel, zangeres, DJ.
0: Zora van Toe Fabiola.
1: Ja.
0: Toch? Of niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
1: Toe Astrid? Nee, Toe Fabiola was het.
0: Fabiola.
1: Een silent disco doen. Dat wil zeggen, Zora draait haar set in die mooie setting van kloostergaanderijen. En ik draai mijn muziekset. En die gaat zeer verschillend zijn. En ik kan de hele tijd switchen. Van 7 tot 9. En dan doen we ook nog een gesprek. In Tongeren, nu donderdag.
0: Een gesprek met Zora?
1: Met Zora. Een diepzinnig gesprek over religie. En is er nog iets meer in dit bestaan dan K3?
0: I love Zora wel. Maar goed,
1: dit is een geweldige vrouw.
0: Maar wacht eens. Wat ga jij dan draaien? Wat gaat zij dan draaien van soort muziek?
1: Ja, dat zullen we zien. Maar ik denk dat zij een soort van ambient lichtjes knetterend dansbaar.
0: Daar, ja, thuis ja. Waarschijnlijk. Ja.
1: En ik ga iets meer filmmuziek van Poor Things en zo ga ik draaien. En Theo Deardo. Ik ga er straks een nummer van draaien in de M-show. Zo iets meer spannende, onderliggende, cello-geleide Koningin Elisabeth wedstrijd muziek.
0: Misschien ook iets draaien waardoor de mensen ook toch een paar mensen op uw muziek dansen.
1: En ja. Ik heb ook Rolling Stones en zo.
0: Rolling Stones?
1: Jawel. Het gaat op en af. Dit is heel goed.
0: Ja. K3?
1: Ja. Het was nu gezellig, Wim.
0: Donderdagavond in Tongeren. Marcel, tot straks.
1: En zelfs op de radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Marcel van Tilt, Never Change, stuurt iemand via de Willy. Heb je gehoord? Red Hot Chili Peppers. En Can't Stop, zometeen voor 7 uur nog een nummer van een bekende Britse zanger die vandaag 76 jaar wordt.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
3: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
2: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
4: Music matters.
1: Willy.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Zeg Jasmin,
10: uh-huh.
9: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
10: Uh-huh.
9: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
10: Dat klopt.
9: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
10: Yes.
9: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
10: Joehoe.
9: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
10: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
9: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
10: Ja, zeker. Ja.
11: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
16: Wim Oosterlink.
17: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

The Killers met When We. When You... Het is maandag zeker. 7:15 When You Were Young. We zijn 1 juni 2026. Een nieuwe belofte bij Willy. En wat hebben we voor de rest geleerd vandaag? 1. Willy-luisteraar Caroline uit Essen woog vanmorgen bij haar officiële weging bij Thomas en Sien 67,60 kilo, waardoor zij 270 vinylplaten wint. Bij de wedstrijd win je gewicht in vinyl. 270, alsjeblieft. 2. Het mooiste cadeau dat je mensen die 100 jaar worden kan geven, is een stripper. Woonzorgcentrum Sauvegarde.

Dit een pareltje stuurt Kurt. Inderdaad, Tom Robinson, Listen to the Radio. Hij wordt vandaag 76 jaar. Straks nog een vergeten pareltje. Depeche Mode komt eraan met Strange Love na.

Depeche Mode met Strange Love. Morgen hier in de Avondspitsfamilie kan je een exemplaar winnen van de nieuwe biografie van de Rolling Stones. Een kanjer van een boek, geschreven door de Amerikaanse journalist Bob Spitz. Het heet The Rolling Stones, de biografie, morgen te winnen in Free Willy om 16:45. En tickets voor Jera On Air in Nederlands Limburg met Papa Roach en The Offspring. Morgen ook hier in de Avondspitsfamilie. Marcel van Tilt staat klaar voor de M-show. Maar dit nog van mij, van vergeten parels gesproken. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys. Tot morgen.

0: weeg 67,60.
1: 67,60 kilo. Caroline, jij mag binnenkort 270 platen gaan halen in de platenwinkel. Jawel!

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Een goede avond. Het parquet onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parquet wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
9: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:45 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
8: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
0: Music matters. De M-show. Marcel van Tilt.
10: Ja, want zolang ik niet Freddy Orion heet, kan ik hier zonder enkelband met mijn Willy staan zwaaien. Tot de koeien naar huis gaan. Willy. De M-show, want iemand moet M zeggen en dat ben ik dus. M. Eerst het mysterieuze Canadese duo dat vorige week zijn publiek verpletterde met verstomming in de Botaniek te Brussel. Angine de poitrine. Goedenavond, M-show tot 9 uur. In Vlaanderen zouden wij spreken van een borstvalling, maar hier in Canada, of daar in Canada, heet het une angine de poitrine, Sarnies. Geweldige band is dat.

de mensen die het zagen, die zegden, dit was nooit gezien. Angine de Poitrine uit Canada. Met z'n twee zijn ze maar, net zoals Royal Blood, maar dan wel Royal Blood in een cadeauverpakking, want ze zitten in een soort van stipjespapier met zwarte en witte stippen, met lange neuzen en een geflipte doos over hun kop, ja. Een naam om te onthouden. Hun nieuwe album is net uit. Het heet Volume 2. Of Volume 2. Want ze zijn uit Canada. Ze spreken zowel Frans als Engels. En dat is hun tweede album. Angine de Poitrine.

0: Een andere band die ik hier vaak draai is Cola. Die hebben een nieuw album The Cost of Living Adjustment. En zij spelen op 31 oktober in de Trix.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

Ik draai deze band al een jaar of 3-4 hier bij Willy Cola. Ze zijn ook net zoals Angine de Poitrine uit Canada. Hebben een nieuw album uit, Cost of Living Adjustment. En ga ze kijken op 31 oktober dus in de Trix in Antwerpen.

vervolgens mag ik een sprongetje naar Nashville in de USA. Meestal komt daar heel erg country-achtige muziek vandaan. Maar er wordt ook psychedelische bluesrock gemaakt, onder andere door de band All Them Witches. Dat dacht ik ervan aan toen ik omsingeld werd door een heleboel K3-fans vorige vrijdagavond in een hotel in Antwerpen. Ik dacht, fuck, All Them Witches. Maar zo heet deze band, All Them Witches. Die hebben een nieuwe plaat uit House of Mirrors. En daaruit Eternet.

briljante psychedelische bluesrock is dit van de band All Them Witches. Uit Nashville zijn ze. Ze hebben net een nieuw album uit, dat heet House of Mirrors, en u hoorde Ethernet.

0: ik heb hier weer een nieuw singeltje klaarstaan van Get Down Services. Die zijn stiekem een heel album aan het plannen, want elke twee weken brengen ze een nummer uit en die zijn allemaal heel erg leuk. I Can't Die Like That.
1: De M-Show.

Can't Die Like That, Get Down Services. Nochtans zijn er dit weekend 15 mensen om het leven gekomen in de UK. Allemaal omgekomen bij incidenten die met water te maken hadden, staat er hier op de nieuwsites. Incidenten die met water te maken hadden in de UK. Dat water zal dan zeker niet gedronken zijn, want die Britten die drinken geen water, die zuipen bier. En slechte cocktails. En wijn uit Bulgarije. Ja. Inderdaad, dat gaat over mensen die verdronken zijn. Ja, want zuipen kunnen ze, die Engelsen, maar ze zwemmen niet. En van de UK naar Ierland, een nieuwe female garage band die zichzelf Shark School noemt. Leuke single, 5 a.m. Daar komen de haaien los.

allemaal dames in deze band. Shark School, de High School. Ze brengen een nieuw album uit en dat zal uitkomen op, ik lees het hier even af, 26 juni, deze maand nog. En ze zijn dus van Galway. Als je Ierland hebt, heb je in het midden, in het oosten, ligt Dublin. Aan de andere kant, in het westen, ligt Galway. Aan het water, dus ze weten alles van haaien. Shark School. Heerlijk. Nieuwe single, 5 AM. Nog eens een track van Guided by Voices van hun album Crawl Space of the Pantheon. Hun 43ste studioalbum. Weer een goede track van hen, Guided by Voices en One Last Blow.

0: One Last Blow van de Guided by Voices. En het is absoluut niet hun allerlaatste slag die ze zullen toedienen. Want het komt van hun 43ste studioalbum. Ze hebben er vorig jaar 2 uitgebracht, geloof ik. En altijd dit soort melodieuze R.E.M.-achtige rockmuziek uit de States. Ik vind het erg goed. Guided by Voices. Suzanne en Freek die krijgen een eretegel. Tegel, geen tekel, een eretegel. Zo lees ik hier op hln.be. En ze krijgen deze tegel helaas niet tegen hun smoelwerk aangekeild, omdat ze eindelijk eens zouden stoppen met dat weerzinwekkende gekweel. Nee, het is voor een andere reden. Dat zal ik u dadelijk vertellen.
1: De M-Show.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Code yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
9: Wat? 3?
11: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
13: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
1: De M-Show. Marcel van Tilt.

0: De band heet Man Woman Chainsaw. Vaak te horen hier bij mij en ook bij Eppo Jansen. En die hebben een nieuw album klaar. Dat komt uit op 7 augustus. Cannonball. En daaruit hoorde u Goddamn Lizard Man. De maand daarvoor, in juli, zijn ze in ons land. Want ik lees hier op hun website dat ze zullen spelen op 2 juli in de Festival Park in Werchter. In Werchter, ja. Ja, stevig groepje is dit. Ga maar kijken naar Werchter, want Man, Woman, Chainsaw, die zijn de moeite waard. Ook een erg leuke band is de Buck Club. Die hebben vorige vrijdag, 29 mei, een nieuw album klaargemaakt en zelfs uitgebracht. Every Single Muscle heet die, op het Sub Pop label. En daaruit A Good Day for Dying.
1: De M-show.

It's a good day for dying or a good day for listening to the Bug Club. Hoe goed is dit? Mag je er een beetje symbool bij zijn? Absoluut ja. Het nieuwe album kwam vrijdag uit, 29 mei. Every Single Muscle, The Bug Club.

When Other Worlds Await, WOWA. Zo heet het nieuwe album van Ginzu, Belgische band. Heel goede single is dit, Snow White, Ginzu, 5 over 11.

als je nog een zomerhit zocht, dit is hem wat mij betreft. De Belgische band Ginzu en deze single Snow White van het album dat vrijdag uitkwam, When Other Worlds Await. Ze hebben deze plaat opgenomen in Los Angeles en in verschillende studio's in België en ook New York, onder leiding van Dave Sardy.

0: Wauw, van mijn sokken geblazen gewoon.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
0: Maar nu even, donderdag, deze week. Bestaat het Theseum in Tongeren 10 jaar. Dat is een fantastische archeologische site. Achter de basiliek van Tongeren, met een prachtige kloostertuin en een kloostergang en een schatkamer. Superlocatie is dat. En om dat te vieren is er nu donderdag, de 4e juni, dus een silent disco birthday session.
2: Hola, hola, ja, ja.
0: Terwijl je door dat museum dwaalt en door de tuin kuiert, kan je kiezen tussen twee soorten muziek. Ofwel de muziek van Zora, de enige echte. Ofwel de muziek van Marcel van Tilt, die andere echte. Dus ik zal zeggen, nu donderdag de 4e juni vanaf 19 uur naar Tongeren, naar het Theseum. En na die DJ-sessie doe ik nog een diepte-interview met Zora. Ik praat haar het graf in. Misschien draai ik dit wel. Theo Theardo. A bit about ghosts.

0: prachtige componist is dat. Hij werkte ook met Blixa Bargeld, Theo Theardo. Met deze track A Bit About Ghosts van het album Grief is the Thing with Feathers. Ik ga hem draaien, nu donderdag, de 4e juni in het TCM, vanaf 7 uur in Tongeren, allen daarheen. Maar eerst nog wat luisteren naar de M-show.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
5: De M-show. Marcel van Tilt.

Normal Speedwear heet deze band. Het is een redelijke nieuwe groep uit Stoke-on-Trent in de UK. Ze hebben al wat getoerd. Ze zijn een beetje hot hier en daar. Een paar singles uitgebracht. En dit is een nieuwe track, Who Needs Spainball. Als een beetje smaakmaker voor het album dat pas na de zomer uitkomt op 11 september. Punchcard gaat dat heten. Onthoud de naam Formal Speedwear.

0: uitstekende productie is dit van Alois, Belgische artiesten, oftewel Leen Diependalen, Not Ready. Maar de muziek is duidelijk wel klaar. 10 voor 8, ik draai nog wat nieuwe plaatjes voor de klok van 8 uur uit Groningen. Heb ik vaak muziek klaarstaan van Real Farmer. En die zijn op de poppen gekomen met een nieuw album. Two Wrongs Don't Make a Right. Ik ga daar eens een trekker draaien. IDKTS, Real Farmer.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

Uitstekende rockbands zijn er vandaag in Nederland te vinden. Hier helemaal uit Groningen. Real Farmer, echte boeren zijn het. Two Wrongs Don't Make a Right. IDKTS. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Zolang als ik de plaat maar draai.

van Groningen naar New York, kan allemaal op de radio. Bodega, Bodega is een band die daar ook al lang rondloopt. Die zijn een tijdje nu in Engeland aan het vertoeven om een nieuw album op te nemen. En de single is er al, Pick Up The Check.

0: hele mooie nieuwe single is dit van de Bodega uit New York, maar wel opgenomen in de UK, in Leeds meer bepaald. De producer is Matt Peel, die je kent van Yacht Act. En mixed by Theo Vernet, en die kent u dan weer van English Teacher. Pick up the check. Het is een beetje een aankondiging van een album dat er nog niet helemaal is, maar wel zal komen. En om dit eerste uur van de M-show vol te maken, wippen we nog even over naar Denemarken voor de band Ice Age. Die hebben ook net een album uitgebracht vorige vrijdag. For Love of Grace and the Hereafter. Oh my, mondje vol. En daarop staat een hele goede track, die heet Amber. Dus nog 4 minuten voor de klok van 8 uur naar de ijstijd. Ice Age.
1: De M-show.

0: En wat een timing, die Denen, want het is exact 8 uur.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
4: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
3: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
5: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:45 van slachtoffer rondgehaald in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
3: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En sport Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Mogelijk met de jonge Canadese Victoria Mboko. Die heeft met Wim Fissette sinds kort een Belgische coach. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
1: Music matters. De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, nu u wellicht vanwege de aanhoudende hitte rond deze tijd totaal voor Pampus ligt, wat die 6e april sprintserecht wat te veel aan was, geeft de M-show u nog een uppercut om u helemaal naar de zwangere haaien te helpen. Graag gedaan. We beginnen met Rip Magic en Screw Dog.

Magic. Het is een Londense band. Oprichter is Marco Pini van Sorry. En ze zijn heel erg hot in Londen. Maar al kan dat natuurlijk ook aan de temperaturen liggen. Maar zelfs Tyler, the Creator, heeft heel veel interesse in hun werk van Rip Magic. En wat nog belangrijker is, ja, ik ook. Op 18 juli staan ze op Doer. Niet Rip Magic, maar wel TVOD. Nieuwe single, Rerun.

0: hele goede nieuwe single van TVOD Rerun. Moet ik even terugkomen op Suzanne en Freek. Die krijgen dus een eretegel. Niet om tegen hun kop te kloppen, maar gewoon om aan de Gelredoom. Ken je dat? De Gelredoom, dat is een hele grote arena in Nederland. Ze hebben daar 10 shows uitverkocht. En dat is per arena 35.000 à 40.000 man. Dus maal 10, we praten hier over 350.000 à 400.000 mensen... die Suzanne en Freek leuk vinden. Ik geef het gewoon op. Ik krijg daar spontaan stenen tegels van. Echt. 400.000 mensen vinden Freek en Suzanne. Ik moet even kotsen.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

Carnaval van Kneecap. Niels de Stadsbader heeft een nieuwe single en die heet Vuur en Vlam. En dat gaat over de brand in zijn loft. Wauw, goed gevonden. Vuur en Vlam, ja. Heb ik iets gemist toen Clouseau vonken en vuur uitbracht? Hadden die ook een kleine brand gehad? Of een nieuwjaarsreceptie met petards en Chinese bommetjes? Weet ik niet. Heb ik helemaal gemist? Ja. Helemaal gemist. Jammer toch, hè? Tree Boy en Ark met Personal Best. Het is 11:08. Wat een raar uur, hè? 11:08. Het had ook even goed 8:08 kunnen zijn, maar dat is het niet.

0: Tree Boy en Ark. Ook een nieuwe single, erg goed. Personal Best. Ik heb nog meer van dit soort lawaai voor u. Het is ook maar één keer maandag in de week. Arabs Trap is bezig met een nieuw album. Arabs Trap is een Schotse band. Dat nieuwe album komt uit na de zomer, 4 september. Ik denk dat het ook het najaar hier weer heel veel goede muziek zal te horen zijn bij Willy. Een singeltje kwam er nu al uit van Arabs Trap. You, you, you, you, you.
1: De M-show.

zeer omarmend charmant is dit. Arab Strap uit Schotland met de nieuwe single You, You, You. En ze hebben een album klaar. Zal uitkomen op 4 september. Ik heb wel een album klaarstaan dat deze week al uitkomt van Zoe Amba. Ze een jonge vrouw uit Kingsport, Tennessee. Free jazz muzikante die saxofoon speelt, maar ook een zeer bijzondere stem heeft. Daarom viel ze mij op toen ik nieuwe dingen aan het zoeken was voor het programma gisteren. En ik dacht, dat draai ik eens. Het album heet Eyes Full en zo heet ook deze single Zoe Amba. Let op die stem, let op die stem.

0: Zoamba. Ze doet me denken aan Björk en Yoko Ono en een beetje PJ Harvey. Zeer bijzonder. Eyes Full, het album komt uit nu vrijdag. En ze is dus van Tennessee. En deze meisjes, dat is ook wel meisjes, zijn uit Oakland.
1: De M-show. De M-show.
0: Space Moth. Do we exist?

Spacemod en Do We Exist. Nieuwe single van Niels de Stadsbater heet dus Vuur en Vlam, gaat over de brand in zijn loft. Want ja, die Vlaamse zangers weten echt werkelijk niet waar ze moeten over zingen. Dus die zingen maar over dingen die ze dan ook werkelijk toevallig hebben meegemaakt. In de jaren 50 had Jean Walter een grote hit met tulpen uit Amsterdam. Want Jean was tulpen gaan kopen en die dacht dat die tulpen van Turnhout waren. Maar dat was niet zo. Ja, die verkopers zeiden, nee, die tulpen zijn uit Amsterdam. Oh, wat een goed idee. En daar heeft hij dus een grote hit mee gehad. Want het waren geen tulpen uit Turnhout, maar tulpen uit Amsterdam. Ja. Je maakt maar twee, dat is Vlaamse zeggen. Oh.

magisch, mysterieus en hypnotiserend, die dingen van Acid Arab. Dit is een remix van hen van Bullet of Dignity van de Fat White Family. Ja. De banaan van Mets is verdwenen. Ja. Dat is die banaan die met een stuk duct tape aan de muur daar is geplakt in een museum. Het kunstwerk heet Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan. Dat is verdwenen. Iemand heeft het gepikt. Ja. Het museum heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. De vorige keer was die banaan opgegeten door iemand die het gekocht had voor 6,2 miljoen dollar. Echt, ja. Dus het was niet eens de echte banaan die nu gepikt is. De gestolen banaan is dus eigenlijk een vervangbanaan. Wat een flauwekul allemaal. Die banaan wordt toch regelmatig vervangen, want anders is het geen banaan meer. Dat is een soort van bruine drol op de muur. Dat is natuurlijk ook grappig, hè? Erg comedian, want in Metz, Frankrijk, is grappig, is troll, ja.

0: ook weer bijzonder dansbaar van de band The Margate Pigeon van het nieuwe album Ada National, Hype Prototype. Watch out! Uit Margate, met een M. Moet op de M-show staan natuurlijk. En helemaal uit Schotland is Pictish Trail, oftewel de band van Johnny Lynch. Brachten een nieuw album uit in april, Life Slime. Levensslime, ja. Ik denk dat ik hier in een klein plasje sla, maar dat is gewoon de leeftijd natuurlijk, ja. Pictish Trail, uit dat album Life Slime. Crystal Cave.
1: The M Show.

een liedje als een film is dit. Crystal Cave. Zo atmosferisch, kan je dan zeggen. Nieuw van het album Live Slime. En de band heet dus Pictish Trail, oftewel Johnny Lynch. En de geweldige Kevin Morby heeft ook een nieuw album, dat heet Little White Open.

Badlands van het nieuwe album van Kevin Morby, Little White Open. Beetje Belgische muziek, The Names. Ja, zeer legendarische post-punk heet dat nu. Band uit Brussel. Hadden een nieuw album uit, of een remix-album, Balancing Chaos. Kwam uit in april. 17 tracks, prachtige remixen. Onder andere dit nummer, Watching for the New World. En de We Miss You, Annick Honoré remix.

0: Watching for the New World van het remixalbum van The Name. Een van de beste bands die er ooit in België heeft bestaan. Balancing Chaos, zoek dat maar eens op. Ik kan nog wat meer Belgen draaien. Bijvoorbeeld de band van Steffi Dupré, Diver Duke. Eerste single, Again.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

zo kan die wel weer. Dit moeten wij hebben bij Willy. Rockmuziek, Diver Duke, Belgische productie. Zal ik ze nog eens even nog wat wakker schudden? Holes is natuurlijk ook een geweldige band. En die hebben een nieuwe single uitgebracht in april. The Moment.

0: Doe er nog één Belgische bij. Net uitgekomen vanochtend. Wanneer heb ik het binnengekregen? Wolvenberg is een natuurgebied in Antwerpen, maar ook een band. En die hebben een nieuwe single, Curiosity.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

0: M Show op maandag.
1: Ja, het is weer bijna gedaan. 9:04. Is er nog nieuws over Arbeid Adelt featuring Parka Paraplu? Absoluut. We spelen vrijdag in de Anita Jazz Club in Heist op de Berg. Bijna uitverkocht, moet je snel voor zijn. En zaterdagavond in het geweldige Singer. Ja, de Singer in Rijke Vorsel. Wow, dat kan je echt niet missen. Zullen we nog eens Sing an Eye Machine doen van Paul van Ostaar? Ja, in een bijzondere versie. Houd stil of kom gewoon langs.

Wist u het al? De Highway to Hell, die bestaat echt, ja. Want Hell, dus met één L, is een kuststadje in Polen. Ja, boven Gdansk. En daar rijdt dus nu een bus naartoe. Buslijn 666, de Highway to Hell. Dus een Flixbus. Ik meteen opzoeken natuurlijk. Bestaat de hel ook in Vlaanderen? Ja hoor, volgens AI is de enige gemeente waarvan de naam verwijst naar hel, Herzelen. Ja, als u protesteert, moet u protesteren, maar het staat hier gewoon op het internet. Want als je in het Oost-Vlaams Herzelen zegt, hè, in het lokaal dialect, dan komt het een beetje uit je mond als een hel. About a hel. Erg, hè? Niks persoonlijk, hoor. Ik vind Herzelen geweldig. Het is de gemeente in de Denderstreek bekend om haar vier molens, de middeleeuwse burcht en haar rijke geschiedenis. Proficiat, Herzelen. U bent de hel.

0: Dus ik hoop u te zien nu donderdag 4 juni in het Tesseum in Tongeren. Dat is achter de basiliek. Ja, prachtige locatie. Daar ga ik met Zora een soort van DJ battle aan in de Silent Disco Birthday Session. Want het Tesseum bestaat 10 jaar, begint om 7 uur. En zij gaat natuurlijk ambient muziek draaien. En ik draai misschien wel dit.
1: De M-Show.

zag hem een week of twee geleden, vorige zondag eigenlijk, in Rotterdam. In Roadtown, in een zwetende club. En hij was fantastisch. CW Stone King.

0: I heard the marching of the drum. CW Stone King. Geweldig is die. Misschien draai ik dit dus wel donderdagavond in de Silent Disco Birthday Session Party van het Tesseum in Tongeren. Ik hoop u daar te zien. En u kunt mij in elk geval daar horen in de Silent Disco. Oftewel volgende week maandag hier bij Willy. Nog een fijne avond.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goede avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
4: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
3: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer is geworden.
5: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk. Door mijn kans te krijgen hier dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
3: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Hij investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Maar ook in onder meer een e-sports bedrijf. En de Formule 4 bijvoorbeeld. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien. Minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
2: Music matters.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Willy. Music Matters.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugowaard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
3: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
2: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrodenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
4: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
2: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker één dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog twee andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Dat zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
3: Waar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
2: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport, Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
1: Music matters.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht, bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
3: Waar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
2: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En er nog sportverdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
1: Music matters.